In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer vannacht.

is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
2: There was a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
1: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
1: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

Ah, wat een lekker deuntje is dat toch. Popcorn. Goedemorgen allemaal. Bij het begin van een hele mooie nieuwe week. Eindelijk weer een reguliere uitzending. Vorige week was natuurlijk Koningsdag. Maar vandaag hebben we een reguliere uitzending. Dat betekent dat we nummer 30 uit de top 40 gaan draaien. En dat is de tweede keer. En dat wordt dus weer Eric Clapton met MTV Unplugged. Verder hebben we ook de favoriete nummers van Eric Clapton. Welke nummers vindt hij mooi? En dat gaat betekenen dat we het eerste uur redelijk veel bluesmuziek gaan draaien. Want ja, Eric Clapton is toch echt wel een bluesman. En we beginnen om er even in te komen met een nummer, een klassieker van de man himself, Eric Clapton, I Shot the Sheriff.

Zo, de kop is er weer vanaf. Dat was Eric Clapton met I Shot the Sheriff. Nummertje uit 1974 en een jaar daarvoor, in 1973, kwam het origineel op de markt. En dat was natuurlijk het nummer van Bob Marley. Maar uiteindelijk werd het een groter succes in de uitvoering. Een jaartje later maar, en toen al gecoverd. Hij kwam zelfs op nummer 1 in Amerika, deze uitvoering van Eric Clapton. Verder met de eerste favoriet van Eric Clapton, en dat is Gigi Cale met Cocaine.

Ja, heerlijke gitaarmuziek, maar dan wel op een rustige manier. Dat is ja, waar Eric Clapton van houdt. Want dit nummer, hij trad namelijk 24 april... trad de 81-jarige Eric Clapton nog op in Amsterdam. En dit nummer coverde hij live. Dus ja, dit is zeker ook een van zijn favorieten. En ja, ik heb deze gekozen, want ja... Eric Clapton, er waren hoogtepunten, maar ook dieptepunten. En een van de dieptepunten was natuurlijk zijn verslaving. Derhalve koos ik voor Gigi Kale met Cocaine. Want ja, Eric Clapton heeft best wel heel veel favoriete nummers. Daar heeft hij zich over uitgelaten. En de volgende, dat is een favoriet van heel veel mensen. Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

Jimi Hendrix was dat met Little Wing. Ja, wat dat betreft, Eric Clapton was natuurlijk een gitaarvirtuoos. Maar Jimi Hendrix was dat zeker ook in die tijd. En vandaar dat Eric Clapton dit nummer ook tot zijn favoriete nummers laat behoren. Dan gaan we verder met een artiest waar we eigenlijk al een cover van hebben gedraaid. Want ook Eric Clapton was gek van reggae-muziek. En dan met name die van Bob Marley. I Shot the Sheriff vond hij heel mooi, maar ook tot zijn favoriete nummers behoort Stir It Up.

0: Ik zei eigenlijk wel, we gaan heel veel bluesmuziek vandaag horen. Maar tot nu toe hebben we nog weinig blues gehoord. Maar dat gaat nu dus echt wel beginnen. Want Eric Clapton is echt een bluesman. Daar is hij ook mee begonnen met bluesmuziek. Daar is hij groot mee geworden in zijn beginperiode. En een van zijn favoriete bluesartiesten, dat is Muddy Waters. En daar gaan we nu naar luisteren, naar Hoochie Coochie Man.
1: Ladies and gentlemen, together for the first time, B.B. King and Bobby Blair.

0: Dat was het eerste bluesnummer, Hoochie Coochie Man, Muddy Waters. Een andere favoriet van Eric Clapton, dat is zeker B.B. King. Eric Clapton had zelfs het genoegen om een hele plaat met B.B. King op te nemen. Maar nu gaan we, die hebben we trouwens vorige week gedraaid tijdens Koningsdag. Toen draaiden we Riding with the King, van die plaat die hij samen met B.B. King maakte. We gaan nu dus luisteren naar een favoriet van Eric Clapton, B.B. King. En een van zijn grootste hit was, en een van zijn eerste grote doorbraaknummers was, de 3 o'clock blues.
1: Ladies and gentlemen, together for the first time, B.B. King and Bobby Blair.
2: I hear this 3 o'clock in the morning.

Heerlijke live blues. B.B. King en Bobby Bland. De volgende is een oudje, want we gaan eigenlijk steeds verder terug in de tijd. Want ja, Eric Clapton is inmiddels 81 en zijn favorieten, ja, die zijn natuurlijk nog weer een paar jaartjes ouder dan hem. En eentje daarvan was Bobby Blue Band, met een nummertje uit 1957, Further Up the Road.

Ja, dat was een echt oudje. De Bobby Blue Band. Maar het kan nog ouder, want T-Bone Walker met Stormy Monday, dat is een nummer uit 1947. En dat is een van de eerste artiesten die een elektrische gitaar gebruikte. Derhalve, ja, was dat natuurlijk het begin van de liefde voor de gitaar, ook voor Eric Clapton. Hij heeft het nummer zelf geschreven, Stormy Monday. Dus dit is het origineel. En er zijn eigenlijk al heel veel andere uitvoeringen gekomen. Want dit is een heerlijke blues classic. En je gaat straks luisteren naar een heerlijke, ontspannen gitaarsolo. Geniet!

0: She studies evil all the time. She's a kind-hearted woman. She studies evil all the time.
1: Die kon natuurlijk niet ontbreken. Robert Johnson, de blues founder, mag je hem wel noemen. En ook dat nummer, ja, wat we net hoorden, dat is een favoriet van Eric Clapton. En we hebben inmiddels 9 Eric Clapton nummers gedraaid die hij zelf mooi vindt. Dus dit was wel even de laatste. Genoeg gehoord. Want ja, tijdens het concert, hij is inmiddels 81 en toert nog steeds rond. Volgens mij is die volgende maand zelfs nog in Keulen. Dus de echte Eric Clapton liefhebbers, ja, die kunnen eigenlijk een show verwachten. In Nederland waren het 16 nummers die hij speelde, maar daar waren maar liefst 9 covers en maar liefst 3 covers waren van, waar we net naar luisterden, Robert Johnson. Ja, we zitten nog steeds in de gevarenzone hier op de Veluwe met De Wolf. En als je eenmaal door het virus van De Wolf bent geraakt, dan ja, ben je goed verslingerd aan deze heerlijke band. Want we gaan een nieuw nummer van hun draaien, van de plaat Fuego. Gaan we even lekkere bluesrock draaien. En van die plaat Fuego gaan we luisteren naar Judgment Day.

Deze wolven zijn niet gevaarlijk, maar zijn wel heerlijk verslavend. The Wolf met Judgment Day. Verder met Nederlands. Waar? En dan hebben we het over uiteindelijk onze singer-songwriter, bluesman Daniel Lohuus. Die heeft een nieuwe plaat uit en die heet Jager. En de werkweek is weer begonnen. En hij heeft nog wel een tip voor jullie. En dat is eigenlijk, want hij heeft al 2 keer een burn-out gehad. En daarom heeft hij waarschijnlijk dit nieuwe nummer opgenomen. En dat heet Kalm aan.

0: Op elke nieuwe plaat van Daniel Lohuis, daar staan altijd wel een paar pareltjes op. En deze, Kalm Aan, dat is denk ik een hele mooie boodschap en een hele mooie tekst. Verder met nog wat meer bluesachtige muziek. Dan hebben we het over Dana Fuchs. Die heeft in het verleden in een musical gestaan waarin ze Janis Joplin uiteindelijk nadeed. En zij heeft een nieuwe plaat uit en die heet Live in Denmark. En daarvan gaan we draaien. Borrowed Time.
1: A one, two, a one.

Dana Fuchs, live in Denmark. Ja, ze heeft even een pauze in haar carrière ingelast. Omdat ze twee kinderen heeft grootgebracht inmiddels. En vorig jaar was ze even voor een paar concerten in Denemarken. Want deze opname is in Denemarken gemaakt. Jean-Michel Jarre, Magnetic Fields.

0: Een lekkere instrumentaal nummer van Jean-Michel Jarre. Dat geeft ons ook even de gelegenheid om even reclame te maken voor de Tweesprong. Die is elke donderdagavond van 8 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds te beluisteren hier op deze zender. En deze week kun je genieten van twee liedjes uitgezocht door luisteraar Hendrik Alkema. Dus verwacht maar wat stevige muziek. En in één van de twee nummers van Sophie Alice Baxter. En het programma gaat 38 jaar terug naar de top 40 van 7 mei 1988. Dus ga luisteren naar het programma van Vreen Nieuwenhuis. Aanstaande donderdag in de tweesprong van 8 tot 9. En in het tweede uur de concertagenda. En natuurlijk de nummer 30 van de album top 40 aller tijden. De best verkochte albums in Nederland ooit. Dan gaan we verder met Eric Clapton met de Unplugged. Dus ik wil zeggen, blijf luisteren. Het tweede uur van Popcorn.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor

0: Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: donderdagochtendprogramma hier tussen 10 en 12. Vandaag hebben we weer een fantastische show in petto. En in de studio hebben we hier Henk en Nini Wolters. Goedemorgen en welkom. Achter de knop zit Joop Amal. En mijn naam is Leo. En we gaan eens even kijken wat we allemaal gaan doen vandaag. Maar eerst even muziek, Joop. Wat heb je klaarstaan?
1: Ik begin met een plaatje van de Regio Tappers. Hoe geeft het me doen?
0: Goed. Met u ook?
1: Ja.
0: Mooi.

0: Ja, hoe ging het met hoe was er van de regio tapas? Nou, met mij ging het goed. Henk, ging het goed?
1: Redelijk goed, ja.
0: Redelijk goed.
1: Ja, nou, af en toe ben je een beetje aan de kook natuurlijk. Maar
0: ja, dat kan ook wel.
1: Ja, maar verder ging het goed, ja.
0: Mooi. In je ook allemaal goed?
2: Ja, prima.
0: En nog een leuk gedichtje voor ons zometeen?
2: Ja, ook nog wel een heleboel. Maar
0: een heleboel?
2: Een heleboel nog wel.
0: Nou.
2: Maar wie begint al die met de maand?
0: Ja, we zijn
2: nieuwe maand. Mei weer.
0: Ja.
2: Hele mooie maand van een beetje jorig. Dus.
0: Ach, kijk.
2: Wil natuurlijk maar even zingen vast. Hè.
0: Nou, dus, ik kan vast zingen.
2: Ja. Ja, ja nee, mei is toch een hele mooie maand.
0: Ja, is dat een hele mooie maand?
2: Ja. Ik weet niet wie het geschreven heeft, dat staat er niet bij. Maar het gaat over de maand mei. Een nieuwe lente. Een nieuw geluid. De meimaand toont haar pracht nu uit. De bloesem wit, het gras zo groen. De vogels zingen wat ze doen. De zon verwarmt de prille dag. De aarde lacht met een zachte lach. De geur van groei, de geur van mei. Maakt harten blij en mensen blij.
0: Nou, dat is wel heel mooi. De
2: het is
0: maand mei.
2: Heel kort gedicht.
0: Kort gedicht, ja.
2: Het is een kort gedicht. Maar ik had nog een paar dingen opgezocht over de maand mei. Maar er zijn natuurlijk ook bepaalde uitspraken en gezegdes over. En die had ik er nog achteraan geknupt. En er staat dan bij, de maand mei is nog eens stout en dat maakt de lente graag eens koud.
0: Oei.
2: Kan. Als de eikels in mei gaan bloeien, zal alles volop gaan groeien. Nou, wie hebt er wat zien bloeien in de tuin? Nou ja, klopt.
1: Oh. Hey. Ja, dat komt goed.
2: Ja, die liep maar luid. Eikels, die liep maar luid.
0: Ja.
2: En hij heeft er nog een. Regen en wind in het midden van mei maakt de boeren vast niet blij.
0: Nee, hoogwater in het lood.
2: Ja. Ja. En als de koeien samen gaan loeien, is er onweer aan het broeien.
0: Nou, dan
2: moet je straks maar eens opletten.
0: Maar ik was één, dan moet je opletten zometeen. Want,
1: de koeien hebben best in de gaten nog wel. Eigenlijk al een aantal uren voor de titel. Dat er onweer komt. Maar hij heeft een hond ook, hè. Hond wordt ook onrustig. Katten heb je daar ook.
0: Die, ja, dieren heb je er altijd in de
1: gaten. Die voelt er gewoon aankomen, ja.
0: Was u net zoals was u die tsunami geweest toen? Dat er ook, waar was dat ook alweer? Bali was dat een paar jaar terug?
1: Ja, klopt, ja.
0: Er was geen dier overleden?
1: Nee, maar die beesten die voelden er aankomen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dan wouden ze ook meer op gaan richting, zeg maar. Want ja. Een beestje is een beetje in de raad.
1: We kunnen er heel nobel overnemen van de beesten nog, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Mensen zijn allemaal eng.
1: We zijn van de natuur afgedwaald.
0: Behoorlijk af en toe, ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dus, ja. Maar, we gaan nu doen nu op. Even nog een plaatje.
3: Nou, ik wil nog even zeggen, want het eerste uur is de muziekkeus gedaan door Inni.
0: Ah, kijk eens aan.
3: Inni heeft een liedje gemaakt met nummers.
0: Ja.
3: Ik weet niet, heb je die ene cd nog gevonden?
2: Nee.
3: Oh.
2: Ja, van Kwaai, ik denk, ik had ook nog een berichtje moeten doen. Maar ja, door de verhuizing is denk ik alles een beetje in andere deuren terecht te komen. En Ik heb de cd, dat weet ik zeker.
3: Maar je wilde een plaatje van het Oosterloos dialect.
2: Ja, Oosterloos dialectkoor van Geef de kinderen een wereld. En dat is dan in dialect. Maar
3: ik heb Martin Kopers een vraag, maar die zegt die staat niet op een cd. Ik heb hem wel gevonden op YouTube, maar die kwaliteit is heel slecht. Dus ik dacht, dan stuur ik zelf even een ander nut.
2: Helemaal goed.
3: Maar ik heb wel wat nummers, de meeste heb ik.
2: Mooi zo, dankjewel.
0: Kom met hem niet opnieuw inzingen dus.
3: Ja.
0: Met een koor van hem. Die zit erop, de dialectkoor.
3: Ja, ik vind het tijd dat ze weer een nieuwe cd moet maken. Ja, dat is zo lang geleden.
0: Ja, ik weet niet wanneer ze het laatst maken.
3: Ze hebben toch wel...
2: Heel hard geleden.
3: 2018 misschien.
2: Ja.
0: Ah, dat wordt ook zeker tijd.
3: Ja. Nee, maar ze hebben een hoop nieuwe liedjes. Dus, en misschien ook nieuwe leden. Dus ze kunnen best een keer weer een cd maken.
0: Dat is ook weer.
3: Nou. Maar dit liedje, dat is... van de Cats in the House.
0: Yeah.
3: Inni, wat wil je erover vertellen?
2: Ja, wat wil je erover vertellen?
3: Waarom heb je dit liedje in de koor?
2: Van mooie tijd, ja. Het doet me denken, natuurlijk doet me denken aan vroeger. Maar ik zie er dan ook beelden bij. Omdat het natuurlijk ook een zin is met beelden bij. Maar ik vind gewoon ook een hele mooie sfeer, een klank. Alles vind ik gewoon mooi. Ja. Dat vind ik mooi. Dat pakt me op een of andere manier.
3: En dat is ook op een hele mooie melodie natuurlijk.
2: Ja,
3: hè?
2: Precies.
3: Wat is het origineel? Van de Cats is het, hè?
2: Ja, ja. Nou, ik kan er nu niet op komen, dus zou je altijd zien.
3: Als je leeft iets.
2: Ik weet
1: ze wordt zo, toch?
0: Deze maand of niet, deze maand.
3: Zullen we hem even gaan luisteren?
2: Graag, dankjewel.
3: Gauw doen.

0: Een hele mooie van The Cats in the House met mooie tiet. We kennen hem ook wel van One Way Wind van The Cats zelf. Hele goede keuze, Ini.
1: Mooi.
2: Mooi.
0: Ja, was heel mooi. Ja.
1: Ik denk dat een heleboel luisteraars de mensen op de vechten en omstreken door blij mee bent, ja. Die vinden het allemaal, ja, die vinden het allemaal heel mooi. Dat is allemaal, maar een heleboel.
2: Daar ging ook wel tegen.
1: Ja, daar ging hij ook wel tegen.
3: Ja. Nou, ik ben ook eigenlijk opgegroeid met de Cats, hè.
2: Ja,
3: de Cats waren toen eigenlijk de top.
0: Dat is wel mooi, de Cats.
3: Ging overal naartoe.
2: Ja, ja, de Cats niet, maar die tribute band.
1: Die tribute band, hè?
3: Ja, nee, maar je echt de originele groep. Maar die is ook 3 keer op het vechten geweest, hè?
2: Ja.
3: Voor een optreden, ja, dat was geweldig.
0: Piet Veerman met
3: zijn... Oh, Piet Veerman en Kees, zal ik maar zeggen. Ja. En Kwakman en al die jongens. Ja, hele leuke, eenvoudige jongens. We gaan dan tegenover de grote naar de bakker. Die bak naar op patat.
0: Ja.
3: Maar daar stond er ook gewoon bij. Maar ons gewoon een patatje te eten.
0: Hele normale mensen.
3: Hele normale mensen, ja.
0: Dus, ja, en ik ben jarenlang dat ik in Volendam zit met ook qua werk en alles. Ja. Dus ik ken ook altijd...
3: Ja, heel prachtige mensen, joh.
0: Ja, ik heb ze ook, ben ze ook tegengekomen, maar ook heel normaal. Ja. Gewoon een bakje koffie doen met ze. Ja. Erop. Dus ja, het is leuke jongens allemaal.
3: Ja.
0: Dus, Henk, fijn dat je weer terug bent.
3: Ja, dankjewel.
0: Er zijn een paar weekjes, een paar uitzendingen niet geweest. Dus,
3: de accu is een klein beetje weer opgeladen. Dus, ja, we kunnen weer.
0: We kunnen weer dingen. Zeg jouw Spiegelbos wat hier van Jacob?
3: Spiegelbos, ja, en hier Spiegelbos. Zo. Ja. Ja. En Twello, ja, dat heeft dus met de Joodse familie, hè, mm-hmm. van Spiegel te maken.
0: Ja, een mooi stukje natuur daar, hè? Niet?
3: Dat is heel mooi natuur, dat is ook beschermingsgebied, laten we zeggen. Dat mag ook niet gebeuren.
0: Maar zit er ook een bijzondere verhaal achter van de oorlog nog?
3: Ja, Spiegel was dus het was een Joodse familie, die woonde. En die bent dus afgevoerd, laat maar zeggen. En die bent, ja, ik dacht aan Auschwitz, laat maar zeggen, om het leven gebracht.
0: Oké.
3: Okay. En ja, goed, dan, de familie Spiegel had toch ook een bepaalde impact, laat maar zeggen, toch wel in Twello, in de omgeving. En verdeur hem dat ze dus dat stukje bos, laat maar zeggen, in ere wilt houden. Ja. Ten nagedachtenis van de familie Spiegel.
0: En houden ze ook een stille tocht bij of zo nu? Daar komen ze nu ook weer met een stille tocht daar te houden?
3: Dat werkt zo niet. Dat werkt zo niet. Het zal best kunnen. Ja. Dat werkt zo niet. Nee.
0: Okay.
3: Nee. Maar daar is een Spiegel, ja, dat was dus een oorlogslag toch.
0: Ja. En zijn er ook gedenktekentjes daar? Of weet je niet?
3: Nee, ik moet zeggen. Maar het is heel veel over geschreven in Spiegel.
0: Ja. Oké. Okay, dus. Ja. En het bevrijdingsvuur komt ook deze kant op, hè?
3: Die komen deze kant op, ja. Ze komt dan vanuit Wageningen. En dan komt ze hier bij de sauna, hoe heet dat zo?
0: Buslo.
3: Op Buslo,
0: daar komt ze, ja.
3: De termen, daar komt ze dan vanaf de termen. En dan, dan kun je ze begeleiden hier naar Twello toe.
0: Met een atletiekvereniging?
3: Die hardlopers. Maar je kan zelf, als je een beetje lopen kunt, dan kun je zelf ook meelopen hier naartoe. Ja.
0: Oké. Okay. Maar hoeveel mensen verwachten ze dan? Heel veel?
3: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Er kunnen er 10 wezen, maar er kunnen er ook 150 wezen natuurlijk.
0: Oké. Okay.
3: Maar het is leuker natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen komt.
0: En waar komt de vuur voor dan?
3: In Wageningen.
0: Ja, hoeveel mensen lopen dan ze dan?
3: Ja, dat is zo niet te zeggen. Ja, die dingen ben ik niet zo betrokken. Nee. Daar moet ik ook lezen in het voorste nieuws. Het
0: is dus natuurlijk net hoeveel mensen de deel
3: hebben. Ja.
0: Oké, okay, dus... Dus dat is wel mooi dat ze dat vuur gewoon lopend
3: hier brengen. Ja, lopen ze hier weer naartoe
0: brengen. Maar dat is even door heel Nederland natuurlijk.
3: Ja, dat gaat door heel Nederland, ja. Ja, die hebt dan, de bevrijdingsdag.
0: Ja.
3: Het is niet zoals vorig jaar dat ze, 1 keer in de 5 jaar, laten we zeggen, een kroonjaar is.
0: Mm-hmm.
3: Maar je merkt steeds meer dat de ouderen, die verouderen mensen, hoeven niet meer. Die zeggen van, nou, we hebben genoeg gezien. En genoeg meemaken, dat hoeft voor ons niet meer. Maar dat jongere mensen door en tegen dat weer behoefte hebben, om te zeggen.
0: Ja, daar komt wel weer meer op.
3: Ja, die denkt er meer over dan als ouderen. Ja.
0: Dus,
3: en dan komt natuurlijk ook dat een hele onzekere tijd is.
0: Ja.
3: Ja.
0: En hebben ze natuurlijk ook met die herdenkingen voor 4 mei is het 's avonds.
3: Ja. Nou, dat ben hier in Voorzitter, ik ben daar verschillende plekken. Hè. Dat was hier op
0: Holthuis. Er is niet 1 plek hier, maar meerdere, zeg je.
3: Ja. Hier op Holthuis, laat maar zeggen. Daar is dan vanaf Marktplein vertrekt ze door hier naartoe. Maar hier ben je in Te Wolde, laat maar zeggen. En op het kerkhof, en dan loopt ook over de graven, langs de graven van de verzet.
0: En ook een kranslegging erbij? Ook kransleggingen?
3: Ook kransleggingen, ja. En dan valt de link door de militairen te begraven. Ja. Dus vliegeniers. Engelse vliegeniers. En Canadese vliegeniers. En die, mijn schoolkinderen, die likten allemaal zeggen, dingen zo. Maar in Twolde gossen met een trommelaar, gossen lopen dan helemaal over het hele kerkhof heen.
0: Ja.
3: En dan bieden graven van de verzetsmensen waar ook allemaal bloemen bij liggen. Maar er liggen een heel aantal verzetsmensen in Twolde begraven.
0: Oké. Hoeveel liggen dan daar zo ongeveer, weet je niet?
3: Ik wil zeggen, ik heb ongeveer de werking, maar toch een stuk of 6, 7 jaar.
0: Ja. En er waren vliegeniers allemaal?
3: Nou, het is vliegeniers met de zes. Ja, nee, daar gaan dan die verzetsmensen, dat bedoel ik. Wil zeggen. En er zijn ook mensen die het dan gefusilleerd midden op de Woeste Hoeve liggen. Oh. Ja. Zonder de anderen, dat is familie Naalhuis.
0: Ja.
3: En dat is altijd een heel mooi gebeuren. Maar hier heb ik ook in Klarenbeek, die doet het laatste jaar, heeft hij ook een herdenking. Maar ook de teugel, laat maar zeggen, er zit een speciaal monument nog van onderleg. Een jaar of 10 geleden. En die wordt nu dan, die is ook, er wordt onderhouden nu de school even het neer.
0: Was toen een vliegveld er al of nog niet?
3: Ja, een vliegveld, ja, een vliegveld. Dat was er vanaf de oorlog, ja.
0: Oké, okay, dus.
3: En dat was toen van de familie Ankers met uit Deventer. Die had het vliegveld. Dan als jongen uit dan langs kwam fietsen, ja, het liep toen destijds allemaal schoppen en zo.
0: Ja.
3: Maar nu is het dan van de steen driehoek, om te zeggen, vliegveld.
0: Mooi dan. Dus.
3: Ja.
0: Goed Henk, we gaan zo even weer verder. Eerst even kijken, weer een stukje muziek. Joop, heb je wat klaarstaan?
2: Ja, ik heb een plaatje klaarstaan van een... ja, ze treedt volgens mij niet meer op samen.
1: Duo Cambisso.
0: Okay.
1: Er is maar Evert Kluun en Annie Beerschot. Die trainen altijd jongen op als duo Cambisso.
0: Zit die hier ook in de buurt?
1: Ja, Evert die woont in Terwolde en ja, Annie eigenlijk ook, woont eigenlijk ook in Terwolde.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou,
1: die hebben jongen een duo Cambisso gevormd en die tranen ook op. Hebben ook al eens een keer een CD u de game. Maar ja, goed, ze zegt nu van wie moet allemaal nieuwe apparatuur aanschaffen, wil nog blijven optreden en CD's maken. Dus nu hebben ze stoppen zet.
0: Jammer.
1: Ik denk nog wel dat ze samen nog wat repeteert. Dat denk ik nog wel, dat ze samen nog wel eens bij elkaar komt. Ja.
3: Elke donderdag ja. Komt ze nog bij elkaar.
1: Ja. Maar ze waren misschien bij.
3: Ja. Allemaal dialect, hè?
2: Ja.
1: Dus, altijd dialect. Ja.
2: En wat voor plaatje bij hun dan? Nou?
1: Ja, in mijn groentetuin.
2: Vertel er eens over.
1: Nee, ik heb nog niks in gedachten bij of zo, maar ik vind het gewoon een leuk liedje.
2: Ja.
3: Nou, ze hebben de gedachte aan de spinazie.
0: En de wortels.
3: En de wortels, ja. En de boerenkoolmoutworst.
2: Daar kan ik niks meer aan toevoegen.
0: Nee,
1: je hoeft er maar gauw aan, hè?
0: Zet er maar aan.
1: Zet er maar aan.

0: Kan best wel met de groentetuin. Heb je nog groentetuin of doe je niks meer met de tuin?
1: Nee, we hebben genoeg in groentetuin. Maar daar houden we op. Johan of geleden op de weg ook al niet meer.
0: Oh, niet meer. Dus,
2: nee. Nee, wat groentebak.
1: Ja, groentebak.
2: Nee, serieus. Maar er was een keer op vakantie in Oostenrijk. En heel veel Oostenrijkers die hebben dan bij de achterdeur, bij de achteringang, heeft ze een bakstoon. Op tafelhoogte. Ja. En verbouwt ze kruiden in.
0: Oké. Okay.
2: En als ze dan een koken binnen, dan kunnen ze zo die kruiden, laten we uit die bak halen. Mm-hmm. En dat vond ik wel een leuk idee, maar ik heb daar geen kruiden in de hand, maar wel groenten. Dus ik verbouw een beetje geinde hoppen hier. Ja. Sla en antivia, spinazie en zo. En twee bakken van 1,5 bij 80. Dus.
0: Oké, okay, dus...
2: Ja, maar allemaal...
1: Haal
2: die hoofd
1: van
2: daar
1: nu.
0: Ja.
1: Eigenlijk. Ja.
0: Ja.
2: Maar het was een hobby.
0: En toch kunnen we wel verschil wel goed proeven. Ja, als je een kruiden op eigen land hebt of je houdt met de winkel.
1: Ja, zeker wel.
0: Je hebt er geen bestrijdingsmiddelen op zitten, hè?
2: Helemaal niks.
1: Er staat niks op.
2: Nee, alleen twee jaar geleden verraden de slakken alles op.
0: Ja, maar dat is gewoon een stukje vlees extra, Henk. Als u de blaadjes sla van bord aflupt, dan moet je even...
2: Dan moet je oppassen, ja.
0: Dat is niet goed.
2: Nee, maar ik kwam een keer binnen en ik had de sla opgeschreven, maar toen was alles weg.
0: Uit de deur open, zo. Ja, het dwaalt helemaal af. Inni, je hebt trouwens een heel mooi gedichtje, zei je net.
1: Ja, dat past nog wel een beetje bij degene waar je net met Henk over had.
0: Nee.
1: En dat heet Welkom in mijn wereld. Welkom in mijn wereld, door waar racisme niet besteedt. Waar liefde ademt in elk leven en niemand iemand haat. Waar geen conflicten bindt en niemand het woord corruptie kent. Waar alleen de kleuren van uw hart vertelt wie je echt bent. Een wereld waarin politici geen loze beloftes uiten. Waar kinderen niet wordt geboren en vervolgens te misbruiken. Waar een 2 minuut stilte niet nodig is. Waar een oorlog nooit de west zal wezen en niemand zijn dierbaren mist. Mijn wereld is een wereld die zich laat zien in mijn droom. Waar geluk en vrede heerst. Waar ieder mens in mag wonen. En niemand een ander zijn leven beheerst. Welkom in een wereld waar alles magisch is, maar nog altijd een sprookje is, verre van de werkelijkheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je nog een aanvulling op, Henk?
2: Nee, ik vind het prima zo. Ik kan er heel. Ja.
1: Ja.
2: Ik heb mezelf onder
1: de indruk. Ik denk dat iedereen die wereld wel graag wil hebben.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, iedereen wil vanzelfsprekend een mooie wereld, maar dat is het momenteel niet.
0: Het is op het moment een puinhoop.
2: Een verschrikkelijke grote puinhoop. Overal, over de hele wereld.
0: Ja.
2: En we kijken dan wel naar Oekraïne en we kijken naar het Midden-Oosten en al die dingen. Maar ook geen ziet wat er in Sudan aan de hand is. Veel dat dan in verschillende milities tegen elkaar. En dan naar de mensen hebben bosjes gehad ze dood.
0: Ja. Maar waarom?
2: Overal. Dus, maar de mensen willen gewoon elkaar niet verstaan. Ik wil zeggen, en er is zoveel belangen in de wereld. En ik heb zelf een idee dat drie grootmachten de zaak een beetje aan het verdelen bent. En de Amerikanen zeggen, nou willen we dat. En de Russen zeggen, willen we dit. En de Chinezen aan de andere kant.
0: Ben je de Amerikanen niet bang voor de Chinezen? Dat de Chinezen
2: overwand hebben. Ze vinden bang voor de Chinezen, maar ik wil zeggen van, daarom denk ik dat ze de zaak wil verdelen onder elkaar. Hij heeft drie grootmachten die verdeeld en die eigen bestuur dan de hele wereld.
0: Dat is een keer,
2: en die plunderen dan ook de wereld leeg.
0: Ja. Want er zou Groenland willen hebben.
2: Ja, wat Trump ook Groenland hebben, ja, en van grondstoffen. Ja. Ze zijn allemaal achter grondstoffen, man.
0: Dat is
2: Maar de Amerikaan die wil eigenlijk de grondstoffen ook in de Oekraïne wel hebben.
0: Ja.
2: En ze willen de Oekraïners wel in die loven maken.
0: Ja, ze willen alles hebben.
2: Ja, nee, maar het is gewoon een schandaal wat er gebeurt. En je kunt er ook niemand vertrouwen, maar om te zeggen. Nee. Want Trump heeft elke dag een andere mening.
0: Hij
2: heeft geen visie, maar hij heeft elke dag een andere mening. Nou, wat moet je ermee? Die kunnen niet opbouwen.
0: Nee, dat kunnen niet. Van de week hebben ze nog geprobeerd om te leggen, hè? Maar,
2: Ja, drie keer scheef terecht, zeggen ze nog. Maar,
0: dus wanneer is de derde keer?
1: Ja.
2: Nee, de derde keer, want dit was de derde keer. Dus... maar ja, maar goed, ja, moeder hoop. Maar ik wil zeggen van, vergeet niet, die fans, die zijn dat veel erger dan zij, hoor. Dus als hij doorgeschoten wordt, dan krijg je niet geld. Dus,
0: ik weet niet wat er gaat gebeuren.
2: De wereld is allemaal heel vreemd in elkaar. Ja. En de ene blokkeert dit en de andere blokkeert dat. En het gaat allemaal om macht en om geld en om olie.
0: Dat is hem, ja.
2: En dat geeft het.
0: Ja.
2: Mensen telt niet meer mee.
0: Nee. Nee, maar ook hier in Nederland, ik weet niet hoeveel procent dat bang ben voor oorlog, überhaupt.
2: Ja, nou, dat denk ik ook. Maar ik denk dat het goed is dat ik een beetje bang ben. Dat ik een beetje bewust word rondom zich.
0: Ja.
2: Van wat er wanneer kan gebeuren. Ik wil zeggen, ja, één bosbrandje en toen zeggen heel Nederland stuur de kop naar de defensie niet meer mag oefenen. Ja, dat denk ik voor mezelf. Maar ik denk niet over een oefent defensie.
0: Ja.
2: Voor onze veiligheid.
0: Ja, logisch, ze moet ook wel oefenen.
2: Ja. Zeg maar, de bosbrand kwam in het verleden toch ook al die vuur. Ik wil zeggen, als jongen werd er al de broek iedere keer plat. Om te zeggen,
0: ja, een paar jaar terug was het ook al.
2: Dat is niet van dit soort, dat is van altijd. Alleen kan het alleen een beetje erger worden. Maar ik vond toch van de week dat er nooit is een sabotage in het spel. Maar één keer op de ene dag vier bosbranden. En dat zonder allemaal veroorzaakt werden door de defensie.
0: Ja.
2: Ja, nou, en dan is langs de A1 is er ook een bosbrandje. En dan komt dat door de auto's.
0: Ja, dat bij Kootwijk bedoel je?
2: Ja, bij Kootwijk, ja. Dan denk ik bij mezelf, ja, oude defensies erover leggen, dan moet de A1 ook absoluut.
0: Ja, maar misschien heel veel mensen die nog roken, die gewoon die peukjes uit het raam schiet.
2: Ja.
0: Maar ik zie het dagelijks dat gebeurt.
2: Ja, gebeurt gewoon zo, ja.
0: Ik heb ook wel eens gezien dat een auto met pech, zeg maar, ook de berm in wou inzet. Maar die daar even later, dat helemaal jullie brand is.
2: Het is ontzettend dreugend, we moeten elkaar goed op letten dat we het doen. Zonder meer. En dan moet defensie ook wel.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik vond van weken direct wel zo'n hype, joh. Dat vooral de NOS. Dat ik het vorige keer dan ook al een keer zeg, van gewoon een sensatie zenden. Wil zeggen, die komt niet met nieuws, maar met een mening. He, al gelijk. Ja. En met oordeel en veroordeel. Nou, ik wil zeggen, doen we eens even rustig aan. Want het is er al lang niet bewezen dat het komt door de militairen.
0: De kans in het harde is natuurlijk wel vrij. De
2: kans is groot, maar het is nog niet bewezen.
0: Nee, dat snap ik maar.
2: Ja. Maar goed, ik ben al een beetje een militaire man af en dan.
0: Maar het is wel aardig uit de handen lopen, dat vuur door.
2: Het is wel aardig uit de handen lopen,
0: ja. Ik vind dat ze nu al onder controle hebben, dat het nou al uit is.
2: Maar goed, de Duitsers en de Fransen die komen ons helpen. Ja, dan vinden ze daar weer een aantal mensen vinden dat schande.
0: Dat de Duitsers komt.
2: De Nederlanders zien gewoon ook tegen heel Europa deur uit ergens wat is.
0: Ja.
2: Hummus vulg je zelf volgens mij naar Argentinië of Brazilië nou geweest om te helpen. Nou, we lossen ons eens een keer wat.
0: Dat is dus niet erg. Dat ik kom helpen met blussen en
2: spullen. Dat is nou helemaal niet erg.
0: Gewoon zorgen dat je de fiets zo goed op slot hebt.
2: Ja. Misschien komt ze wel terug met de fietsen die ze toen inlopen.
0: Maar in de Oorschot was ook een vrij grote brand daar. In Oorschot.
2: Ja, dat is ook militair oefening. Ja, dat is ook,
0: Maar goed,
2: ik wil zeggen, de militairen die moeten het ook oefenen. In de oorlog, tijd kunnen ze ook niet denken van, het is een bosbrandje.
0: Ja.
2: Maar schiet maar vandaag, dan maar niet met mijn rummen.
0: Nee, die gasten ze schieten met waterpistooltjes.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze gelijk blussen.
2: Ja, alles wordt niet meer in proporties gezien. En daarom heb ik een beetje een hekel aan die media. Ik wil zeggen, van, die maken overal gelijk zo'n hijsje afvallen. En die klopt de boel allemaal zo enorm op.
0: Ja.
2: En de hele avond, dan het ene programma gaan we naar het andere. Ze hebben allemaal over hetzelfde onderwerp. Dezelfde mensen die zitten 5 uur, laten we zeggen, bij Max. En die zitten soms, laten we zeggen, weer bij Paul de Winterman.
0: Ja.
2: Ja, en ze komen over al die van die piepen, hoor ze verdaan al maar jood weten.
0: Ja.
2: Ik wil zeggen, geval, ze zoeken net zo lang als iemand heeft die negatief commentaar kan geven.
0: Oh, maar op Facebook ook zeg je, die bosbrand...
2: Ja, dus ik heb weer genoeg gebrond vandaag.
0: Ja, dat mag niet denken.
3: Maar Henk, heb je gisteren die van de 50-plus nog gezien op televisie?
2: Nee.
3: Die man, die Struis, of hoe heet die?
2: Ja, Struis, ja.
3: Die is ook...
2: Die is een politieman.
3: Ja, maar die zei zoiets van... dat er misschien nog wat meer spullen dan alleen die legeroefening.
2: Ja. Dus ik zelf ook idee, hier is sabotage in het spel.
3: Want
2: hij lotbeslag je altijd in stok vindt.
3: Er bent natuurlijk groepen die tegen defensie bent.
2: Ja.
3: Sabotage gaan opleren.
2: Nou, dat kan we ook direct weer. Dat heb ik gelijk gezegd in Indië. Toen er in één keer vier van die brandjes waren, in één keer een paar uur iets. Hier is sabotage.
3: Ja, en de hele werken, dan ben ik wel met u eens, de hele werken die niet. die praatprogramma's soms zeggen. Oh, en dat wil ze maar dwingen, die, dat tegen de defensie van... Ja. Geef nu maar toe dat schietoefening bent. Maar nee, er moet eerst goed onderzoek worden.
2: Eerst goed onderzoek doen en dan uit bewezen ja. dat ze militairen is. Dat dan,
3: Maar vroeger had dat ook een jenk, zoveel brand. Net wat hij zegt.
2: Nee, we noemen in één keer pam, overal.
3: Ja, dat is wel heel toevallig.
0: Nederland is een drugland. Maar we gaan even een stukje muziek doen, Joop.
3: Ik ga een stukje muziek doen. Dat is weer een plaatje van Innie.
1: Ja.
3: En Innie, zeg eens, wat voor liedje is het?
1: Wel van de Gebroeders Brouw, zag ik. Hè? Il Silencio.
3: Ja.
0: Heb je ze dus live gezien?
1: Nee, Gebroeders Brouw niet. Ah, jongens, dat was in de tijd van begin 70e Johan, eind 60e Johan.
0: Ze kwamen heel vaak in Vaassen optreden in de kerk daar.
3: Ja, in Voorst ben ze ook eens in de kerk.
0: Want er was zo'n goede akoestiek daar. Ze spelen heel graag echt tot hun recht.
1: Ja, ja.
0: Maar dit is een heel mooi nummer.
1: Dit is een heel mooi nummer. Ja.
3: En hij had een speciale herinnering aan of zo?
1: Geen herinnering. Ja, misschien aan mijn vader en moeder dan, zeg maar. Die vonden daar altijd helemaal geweldig.
3: Dus. Ja.
1: Maar, ja, nee, dat klopt. Is dit ook op het liedje? Ja, ho, is het nog langer niet aan denken. Is dit op het liedje van mijn uitvaart?
3: Oh.
1: Daar moet je nog niet aan denken, maar er wel op.
0: We denken niet aan.
1: Nee, denk ik ook niet aan.
0: Nee, moet je echt niet
1: op. Nee. Mag ik nog even een correctie doen?
0: Tuurlijk.
1: We hadden net precies over dat liedje van The Kids in the House. Maar dat is de titel is Times Where When.
0: Times Where When, oké. Okay.
1: Dat is niet van One Way Wind, maar er kwam wel een reactie van de veg af.
0: Nou, bij deze dan. Dan zaten we helemaal fout.
1: Nee, ik wist hem al niet. Dus,
0: excuses ervoor.
3: Helemaal goed.
1: Ja.
3: Maar verder dan op het plaatje gehad, gewoon nog even een stukje. Een reclame maken voor de uitzending van volgende week leren.
0: Ah, ja, dat is wel heel mooi, ja.
3: Ja, we hebben een promootje, die hebben ze gemaakt. En
0: Henk-Jan heeft die speciaal gemaakt.
3: Henk-Jan.
2: Is dat Henk-Jan? Wie is Henk-Jan dan?
0: Henk-Jan zit hier in de studio. Die zegt dat komen om te kijken.
3: Ja, die gaat straks even met het draaiboek voor volgende werken. Denk ik even doornemen.
0: Ja, gewoon even doornemen. Ja.
3: En die heeft een mooie promo maken.
0: Ja, absoluut. Hele mooie.
3: Die loopt nog even voor volgende week. En dan de Gebroeders Brouwer met Il Silencio.
0: Ja, mooi.

Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. U kunt dan ook door uw bezoek de actiecomité's in beide dorpen ondersteunen. Want zij organiseren allerlei activiteiten die bijdragen aan het onderhoud van deze monumenten. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Een hele mooie van een gebroeders Brouwer. Ze hebben ook wel eens live gespeeld in Vaas in de kerk. Met akoestiek.
1: Okay. Ja.
0: Wat heel mooi is.
1: Mooie akoestiek in de kerk hebt, dan...
0: Dan klinkt het perfect. Dit, met
1: trompetten in molen, zo.
0: Zo.
1: Ja, echt.
0: Echt,
1: ja.
0: Een volle bak, zeg maar. Ja. Dus,
1: ja, dat was echt zo. Ja. Klopt.
0: Henk, vind je het ook mooi, dit, hè?
2: Ja, nee, ik vind de gebroeders Brouwer, dat vind ik ook prachtig. Dat is ik ook wel nog, ja. Mm.
0: Nou, we hadden het net wel over van wat is jouw soort muziek, maar je bent iets ruigerder.
2: Ja. Maar daar kan ik ook echt van genieten. Maar het ligt net waar van stem in je bent. Iedere keer een hoog van ruiger. Nou, dan mag alles. Maar een andere keer is klassiek. Dat vind ik ook prachtig. Kan ik ook. Het zijn hele goede nummers.
0: Daar word je rustig van, klassiek?
2: Ja, nee, daar word ik wel rustig van. Ja. Ja.
3: Maar rockmuziek, dan moet je op morgen gewoon plussen.
0: Rockom.
1: Ja, nou de dingen.
3: Nou, Harry Peters, dat is ook een collega van ons.
2: Ja.
3: Die draait van 8 tot 10 allemaal rockmuziek.
2: Ja.
0: Ja, hoe heet dat programma? Rockonk. Heet het toch?
3: Volgens mij wel, hè?
0: Ja. Dus de eerste uur is hij, geloof ik, een artiest wat hij de hele uur draait.
2: Ja.
0: En tweede uur is van alles nog wat. Ja. Maar ik weet niet, dat doe ik al live vanuit huis, doet hij dat, hè?
3: Ben van alle uren. Of alle muziek, hoe zeg ik dat?
0: Alle markten zijn we thuis.
3: Ja, precies. Ja. Hoe zeg ik dat in plat?
0: Voor alle kraam ben we thuis.
2: Overal, hoor.
0: Innie.
1: Ja.
0: Had je nou een gedichtje?
1: Ja, ik heb nog een verhaaltje.
0: Een verhaaltje, ook goed.
1: Ja, ja? Want er gaat nog over moederdag. Want volgende week... Nee, man is volgende week. 10 mei heet moederdag.
3: Dus, 10 mei?
1: 10 mei.
0: Dus volgende week zondag.
1: Ja, man is volgende week. Dus dan weer de nieuwe week. Dan is moederdag.
3: Wanneer beginnen we de werken dan? Op maandag of op zondag?
1: Ja, op zondag.
3: Op zondag?
1: Ja.
0: Okay. En wanneer is afgelopen dan?
1: Ja. Doe maar. Ik lees een veer uit de bundel van Martin Korversen. Moederdag cadeau. Wat moet je geven op moederdag? Dat is altijd een probleem. Klaas zag de volgende dag dat Annie wat oor de klonje op een zadoek deed... En dacht toen, die kan ik er wel eens geven. Hier naar de drogist toe. Wat een spul hadden ze door allemaal. Hij wist toch niet wat voor oor de klonje heen moest kiezen. Maar nam wat op aanrooien van het deentje dat hem hielp. Op de toonbanken zag een heleboel kleine flesjes staan. Klaas die vruchten nog en het deentje zei dat het parfum was. En dat de vrouwen er gek op waren. Een paar druppels achter de oren was voldoende om een paar dagen heel lekker te ruiken. Het was hem hartstikke duur. Maar vooruit, hij mocht Annie ook wel eens een keer verwennen. Voor Peter de Katten kocht een mooi lepeltje met een A erop. Moederdag brak aan. Klaas er op tijd uit om zijn vrouwen te verrassen met thee en een beschuit op berre. Hier thee zetten, beschuit smeren en een eitje koken. Peter de Katten pakken hier in de klan. Annie was zo gek met dat dier, het leek haar kind weer. Hier pakken de kater, boren een strikje om me en dooran het pakje met het lepeltje. Dat leek de katten niks, maar het moest toch maar. En het stond ook nog goed. Klaas had bijna het spul klaar om naar de slaapkamer te brengen... toen een verdulde de kater nog even door de deuren heen glip. Die stond op een kiertje. Anders bleef het beest altijd binnen zodat hij wat tevreden had... en nu roesten de weg de buurt in met lepeltje en al om de nekken. En Klaas had mooi het nakijken. Wat hellig was ze. Klaas ging met het dienblad met thee en beschuitjes naar de slaapkamer. Annie zat al ongeduldig rechtop in berre. Ze was benieuwd wat ze zal krijgen. Het viel haar erg jou tegen, maar wie weet wat ze nu zal wezen. Ze bedankte Klaas uitvoerig voor het ontbijt... en was toch wel een beetje zenuwachtig toen ze de pakjes losmaakten. Klaas wil nog zeggen dat het duur was... maar hij kon nog net op tijd zien worden inslikken. Van de oude klonje keek ze niet op, maar wel van de parfum. Ze vond het aparte spul niet zo bijzonder... maar wilde ook toch wel eens lekker ruiken. Klaas zei nog, dan moet je een paar druppels van achter de oren doen. Dat is voldoende, zei het deentje in de winkel. Zal dat parfum nu echt zo lekker ruiken als ze zegt? Vooral Annie weten, dat mag ik toch wel eens even proberen. Ze pakken uit het kleine flesje en wilden het losdraaien. Maar hoe ze het ook proberen, het lukte hun niet. Klaas wist wel rood. Geef maar even mamien, ik zal het wel voor mekaar maken. Dan kun je de hele moederdag lekker ruiken. Klaas aan de gang met dat kleine flesje. Hij deed het misschien niet helemaal goed, want ook Klaas kreeg het niet van mekaar. Nog wat wring en jaheur doorvloepten de dop eraf. Het spul gutsen uit de flessen over Klaas in goede pak. Wolken van sterke geur stroomden door de slaapkamer. Annie schetten en moppen. Keel, wat doe je nu toch? Wat maak je toch? Wat een lucht. Alles over uw jas aan. Trek uit dat ding. Klaas die keek wat bedonderd en deed rap de nou parfumrukkende jas uit. Annie snel berre uit, deur naar raam los en toen met de jas aan de gang. De jas in de groene zeepen en aan de waslinde buiten. De stank die bleef maar in de jas hangen. Klaas moest een paar weken later naar de slager gehak halen en deed de jas aan om hem even uit te proberen. Hij stond in de winkel met een paar vrouwlui. En die waren het eerst aan de beurt. Toen die wegging, zei de slager, laat de deuren maar even los, want die vrouwen die ruiken uur in de wind. Hij dacht dat de reuk van die vrouwen kwam, maar dat was van hem. De jas heeft Klaas nooit meer aan het doen. Het was toch wel een slecht moederdag cadeau geweest.
0: Ja, dat was geschreven door Martin Kobersen. Zo.
1: Ja.
0: Ja, die kennen we van, hè?
1: Ja.
3: Nee hoor, Inien zegt net in cadeau, maar we hebben ook nog een cadeau weg te geven, hè?
0: Ja.
3: Wie bent vorige week met rode plekken bij de koperen ezelen was in Epe.
0: Ja, Zuuk Epe, ja.
3: Ja.
0: Dat is een hums.
3: Ja, Attie zegt dat is een, het gehucht, zeg maar, het gebied heet Zuuk. Maar die zit officieel in Epe.
0: In Epe,
3: zei je.
0: Ja.
3: Nou, we hebben nog een cadeaubon. En dat is een cadeaubon te waarde van 5 personen die mogen gratis door het park in.
0: Zo.
3: Dat is een kinderboerderij, een attractiepark. Hartstikke leuk. En de mensen kunnen nog aanspraak maken op die bon.
0: Zo. Ja, maar je had een Facebook-actie, jij toch?
3: Precies. Dan moet je even naar onze Facebook-pagina, Moois Lusten. En dan zoek je dat berichtje even op.
0: Mm-hmm.
3: En dan moet je het berichtje even liken. En dan zet hij ook een antwoord eronder. Ezel. Met hoofdletters. En om 11:30 gaan we de winnaar eruit halen, zeg maar. Inie die heeft de naam allemaal op een brief in de scherm. En die door straks in de pot. En dan trekt ze een naam eruit. En die wint dan een cadeaubon voor 5 personen.
0: Dan gaan we nog een keer even refreshen, even kijken als er nog nieuwe mensen
3: hebben. Ja, telkens kijk weer even op. We hebben nog ongeveer 40 minuten, dus...
1: Kan nog, hè?
3: Kan nog.
1: Zeker.
3: Reageren.
0: Dus gelijk allemaal Facebook openmaken en het...
1: Op de site van Moois Lusteren.
0: Naar Moois Lusteren toe en dan het delen van de koperezel. Het liken.
3: Ja, dat wordt die cadeaubon opsteed, zeg maar. Daar kun je dan even op reageren.
0: Nou, dat is mooi.
3: Yes.
0: Dus... Maar we hadden net over Martin, dat is een heel mooi gedicht gemaakt. Maar Martin die stond vandaag ook weer in de krant, hè? In zijn krantje.
1: Ja.
0: Met de Spielen van de Kooi was stuk.
1: Ja, ik heb hem van Martin heel veel gelezen, ja.
0: Ja, ik kreeg hem hier net binnen van Hetty, die stuurde een berichtje. Van, kijk, Martin heeft weer een mooi stukje geschreven.
1: Ja, klopt.
0: Hij kan wel veel lezen, maar dan... dat kan ik echt niet. In ieder geval, 3 dames zitten naast elkaar op een lege kraan. Daar begint hij mee.
1: Ja.
0: Maar de rest moet je maar zelf bij bedenken.
1: Ja.
3: Ik kan me even afdrukken, mijn zoon. Ja. Misschien kun je het tweede uur nog even vertellen.
0: Ja. En dan gaan we een uur lezen.
3: Ja. Nee, Innie.
0: Oh.
1: Ja.
3: We gaan nog even een plaatje draaien.
0: Ja, doe maar. Welk is dat?
3: Van Normaal. Ik word prof.
0: Ook van Innie? Komt die af?
1: Nee,
3: Innie niet. Innie,
1: nee,
3: die kunnen
1: met... Dat is niet de grof. Nee, dat is niet de ruig.
3: Nee, dat is wel eigenlijk Oosterhuis een dialect zal hier komen.
1: Ja,
3: dus maar die kon ik dus niet vinden. Heb ik even een plaatje van Normaal.
0: Oh, die waren op vakantie even.
3: Ja. En in de tweede uur, dan begint u wel met een nummer van Innie. Okay. En dat is nou een verrassing.
0: Nou,
3: mooi werk.

0: aflevering 2400 en 33.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal ligt. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Joling. Joling naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopen de combinatie. De Jong dan naar Ter Horst. En Ter Horst met een briljante dieptepaas. Wordt ermee naar voren gekomen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp die wordt door die Kruijver. Hij blijft nog in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de middencirkel. En wat gaat die Havenkamp te doen? Ik kan de bal niet meer kwijt. Kieper Jansen daar wat te ver.

0: Ja, dat was hij dan normaal met ik word prof. Even nou over prof, wat is er nou gewoon, wat professioneels wil worden?
1: Ja, of voetballer.
0: Een voetballer, ja, profvoetballer.
1: Hij is helemaal gek van de Graafschap, hè, Benny Joling.
0: Oh, dat is, dat doet er toch, Graafschap? Die doet er nog niet zo best meer, de Graafschap, of wel?
2: Nee, de Graafschap die is de laatste jaren behoorlijk...
0: Zit er nog wel?
2: Ze bestaat nog steeds. Nee, laat maar zeggen, even de Achterhoek is natuurlijk geweldig. Maar ik wil zeggen, ze hebben eigenlijk te weinig bedrijfsleven om zich heen, laat maar zeggen. Voor goede sponsors of zo. Ja. Dat is belangrijk.
1: Maar dan moet je Henk niet veranderen, Leo.
2: Nee, ik ben een Eagle dus.
1: Enkel, ja, precies. Helemaal gekleurd in geel-oranje. Dat is een echte Eagle.
3: Heel rood.
0: Zo jammer dit, hè. Ja. Nee, want ik was toen een keer op vakantie door in die kamp van Doetinchem dorp. Ja. De Slangenburg heeft toen gezeten op de camping door. En toen kwam er iets voorbij van de Graafschap. Was supporters en spul.
2: Ja. Daar de vraag bestaat. Nee, maar het bestaat zeker nog. En Dran heb ze dan altijd. Tegeltjes te verstaan. Ja, eerder was er onder zeggen met Guus Hidding, die komt er ook vandaan onder zeggen. Dat was een behoorlijke club.
0: Die deed het nu wel goed, toch?
2: En noemde dus iedere keer wordt minder en zo.
0: Ja. Ja. Was hij nu trainer van Guus? Of?
2: Guus is momenteel getrainer. Nee, maar die man is 80 of zo.
0: Oh, oké.
2: Ja, dus, maar die is toch, laten we zeggen, in die omgeving geboren. En, maar die traint ook trek ik ook heel veel met Benny Jolink op. Toen was er ons een paar jaar geleden, hadden ze een programma op televisie, dan waarin hun met beiden met een motor. En dan zijn door de Achterhoek. Die lieten ze verschillende dingen zien.
0: Okay.
2: Ja, daar ben je veel vrienden van elkaar. Ja.
0: Oh, op zich, de Achterhoek is natuurlijk wel een mooie omgeving, door, hè?
2: Dat is een hele mooie omgeving.
0: Dus, dus, goed.
1: Maar dan weet je ook wel wie de voorzitter is van de Graafschap, of
2: niet? Ja, dat is Mart de Kruijf.
1: Ja, die militair, hè?
2: Ja, ook militair. Ja, die vul ik hier, zullen we zeggen, hè? In de kerk.
1: Ja.
2: Tegen me dan ontmoeten zo. Dat is ook een fantastische man, hè. Dus, maar ook, ook heel eenvoudig, en om te zeggen. Ik denk dan, goed, ik heb me toen een mail gestuurd wel. En de hele dag op zijn studeren van generaal buiten dienst wil, hoe spreek je die aan en al die dingen De meneer de Kruijf en al die dingen. Uit de volgende dag kreeg ik mail, hoor mijn beste Henk. Ja, denk ik, nou goed.
1: Ja. Ja,
0: soms is het nog makkelijker om hem gewoon per naam aanspreekt.
2: Ja.
0: Dan al die moeilijke woorden eromheen.
2: Hij is een fantastische man.
0: Ja. Ja. Spreek je hem nog wel eens? Of,
2: Nee, ik heb hem laatst jaar niet gesproken.
0: Oké. Okay. Nee. En dan de commissie van Polly Boswell.
2: Misschien is het kun je weer nooit door elkaar eens een keer tegenkomen.
0: Dat is wel leuk.
2: Het is een geboren Apeldoorn. Dus hij is een Apeldoorn geboren.
0: Oké. Okay. En nu zit hij in Doetinchem wonen?
2: Hij woont nu bij Doetinchem. Op een agrarisch gebied, buitengebied.
0: Ja, een mooie omgeving door zo.
2: Ja. Dremt woont.
0: Ah, kijk. Dat ken ik al, Dremt. Dat is naar voor de Doetinchem is dat.
2: Ja.
0: Dus, ook een hele mooie omgeving door. En er was er voor water wat loopt? Vecht? Nee.
2: Mm.
0: Loopt ook zo'n...
2: Zo'n watertje.
0: Ik weet niet hoe het
1: is. Is dat de Berkel of niet?
2: De Berkel, nee, die ligt de andere kant. Nee, die ligt de andere kant door de Berkel. Nee, de... Nee, ik wist zo niet wat van...
0: Is er nou een gedeelte van de IJssel of zo? Nou, dat weet ik wel niet, dus... Dus, maar goed. Henk, nog even terugkomen op de doden, denk ik, hier in 12, 4 mei.
2: Ja.
0: Heb je daar een schema van hem? Oh, s'avonds om 7 uur is verzameling op Marktplein.
2: Ja, verzameling op Marktplein. En dan ga je dan, gezamenlijk loopt het dan van Marktplein.
0: Rond de halve was de
2: binnenweg richting het Valdehuis. En dan om 8 uur heb je de herdenking. Ja.
0: Oh, oké, okay, dus
2: dat is mooi, maar ik zelf ga liever te Holder toe. Misschien ook de meeste kennissen en zo.
0: Ja.
2: Maar goed, ook Klarebeek, om zou ik zeggen. En Teuger heeft dan eigen herdenking. En dan, de mensen wilden ook samen dat wel beleven.
0: Ja,
2: dat is hier. Ja, het wel logisch, werd je een beetje. Met de onderleiding van de burgemeester en het college en zo. En die mensen lopen dan hier een beetje.
0: Dat is allemaal ongewisseld. Ik hoor muziekje, dus tegen het eerste uur dat we erop zitten. Joop, wat hebben we tweede uur staan?
1: Tweede uur. Ja, natuurlijk weer de muziekkeuze van Innie. In ieder geval één of twee nummers. We hebben onze weerman Mark Wolvenne. We hebben een voordracht van Graats en Hennek. En wat hebben we nog meer? We hebben een ander kwartiertje met mannenkoor Anders dan Normaal uit Geenemuiden.
0: En natuurlijk om 11:30 de trekking
1: van de
0: loodjes.
1: Loodjes, ja.
0: Nou, we gaan lekker een bakje koffie doen. En na de reclame en boodschappen, na het nieuws, zijn we weer terug bij jullie. De tweede uur.
1: Jop.
3: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is.

0: in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Moors Lussen. Jos zit nog steeds mooi achter de knopjes. We hebben straks de Weerman en nog andere dingetjes. Om 12:30 de prijsuitreiking. Van 5 kaartjes, had je zo goed? 5, hè? Van, ja. van de Koperen Ezel in Epe.
1: Ja.
0: We gaan beginnen met Mooi Werk. Is dat ook van Innie, nummer?
1: Dat is een nummer van Innie.
2: Ja, dat doet me denken aan vroeger. Dat is de eerste wat ik erover wil zeggen.
0: Samen met Henk achter de tent.
2: Achter de tent.
1: Ja. Met de blote kont in het hoge gras.
3: Nee, je was op het tippenveld, hè?
1: Oh,
3: op het
0: tippenveld. En daar had de Pieter Maffay op zo'n met Doe. Weet je nog wat het toen was verteld had?
1: Ja.
0: Maar we gaan nu even een mooi werk. Dus een, in juist gekozen met Achter de tent. Je zit te wachten.

0: Een kerel achter de tent, dat ben je een vent.
1: Ja.
0: Henk.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ik reageerde er niet op. Niet.
0: Ja, net had je toch heel andere verhalen.
1: Ja, nee, maar... gewassen van een kleine interne gezelschap was dat.
0: Was heel, ja, heel ja. Romantisch was dat.
2: Een heel intiem gezelschap.
0: Ja, romantiek is best, maar moet wel betaalbaar blijven. Ja. Maar dat is een gezegde van Herman Vinkers.
1: Ja.
2: Oké, okay. Oh ja.
1: Ja, ja. Ja, dat is een wijze man.
0: Ben je niet op?
3: Nee, ik lust even op de achtergrond. Let de koffie nu, hoor. Wat is dat? Oh, zie ik, hoor de koffiekan.
0: Oh ja, dat is een hint natuurlijk.
3: Nee, ik moet hem hier even... Ik kom weer even.
0: Oh, oh. Is dat zo?
3: Ja, wat Henk zei. Oh, die
1: appels. Ja, oh, die
0: appels,
1: ja.
0: Oh, ja. Die appels, ja. Je moest natuurlijk even afgieten nog.
1: Ja. Het doet me denken aan iets, maar dat kan ik hier niet vertellen.
2: Nee.
3: Hier niet, doe maar een verhaaltje.
2: Ik doe het. Vind je goed dat ik een gedicht doe, dan? Ja.
0: Ja, dat is goed, joh.
2: Mooi. En dat lied ging over... Ach, het lied. Het gedicht. Ule brengt me helemaal van mijn apropos af. Het ging over de merel. We hadden een merel in onze tuin. Oh ja, wie hebt er wel meer? Maar het kleine merelmannetje, dat is een grand seigneur. Ons gazon, dat is zijn paradijs. De ligusterhaas, zijn nachtverblijf. De top van de berg is zijn jubeltoorn. Hij is blij dat hij leeft en dat mag iedereen horen. Zijn sierlijke pootjes staat driftig te trim. Zijn griesbrune veertjes zijn vochtig en glim. Zijn kopje knikt, zijn staartveertjes beeft... En het hele schepsel is een en al leven. De vrouwtjes, dat zie onmiddellijk, die vindt hem aanbiddelijk. Ze hipt en wipt en wendt en buigt. Ze weet niet hoe ze hem een gunst kunt betuigen. Ons kikken monter verwachtend aan in de trant van... Hup, maak eens wat aan. Dat bindt die echte playboy manieren. Op andermans zak het kostje versieren. Tot plots op een dag, het was dat mijn man het zag... In de haag een nest waar een eitje in lag. En wie dekte daartoe? Misschien warme lijfje. Mijn merel, meneer. Het was een merelwijfje.
0: Ik. In mei liggen alle vogels een ei.
1: Ja.
2: Toch? Ook achter de tenten.
1: De koekoek en de griet. Hè? Die liggen in de meimaand niet.
0: Nee, maar die zitten achter de tenten dan.
1: Ja, die zitten achter de tenten. Ja. Achter het nest van een ander neel.
0: Achter een ander nest dan.
1: Ja.
0: Ja. Dus, ja. Dan zie ik je mooist aan Frans Nieuwenmuus. Zie ik zo aan. Lijs.
2: Wie kan? Uitvorsten.
0: Uitvorsten, ja. Ook een keus voor jou, Inni?
2: Wat zeg je? Nee.
3: Nee.
2: Geen
0: keus voor jou?
2: Nee. Jawel, ik ken de Canburgse klokskin, zeg ik nou, die ken ik wel, maar...
0: Ja.
2: Ja. Nee, dat was echt de titel van mijn ouders, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is een aardige activiteit op de Canburg, hè? Dit weekend.
2: No? Oké. Okay.
0: Nou ja, dat hebben ze... Even kijken, ik zal even de site erbij pakken, maar het is toevallig dat ik even van gelezen had. Dat ze... Even kijken... Het ging over een. Van vroeger, over de middeleeuwse festijn is erop. Je ziet er wel 2 tot en met 3 mei is dat. En dat is in fase. En als je het kasteel wilt bezichtigen. Dat wil wel, maar dan moet je ook alles bekijken. Als je dan tickets koopt voor de middeleeuwse. Dan kun je ook naar binnen toe. En niet
2: ja,
3: is dat man, Leo? Je zei 3 mei, dat is man.
1: Dat is man, ja.
0: Morgen begint het. Nee, op 2 en 3 mei.
3: Oh, dat is een man.
0: Ja, dat is dan de 10e editie van de middeleeuwse festijn op de Kannenburg. Een evenement dat leuk is voor jong en oud en voor groot en klein. In ieder geval de kasteel Canneburg verandert een weekend lang in een heus middeleeuws kamperen gebeuren, zeg maar. Een soort ombouwing helemaal. In ieder geval de trein is open vanaf 10:30 en het kasteel is dan vanaf 11:00. Dus dit weekend als je ervan houdt, van de middeleeuwen.
1: Ja, en dat is goed. Ik heb er een leven in mijn vroeger eerdere levens, dus ik weet wat er meer over maar, nee, maar ik vind het, ja, er is een aantal keer in de Westland, zeg ik, op de Canneburg. Nee, het is hartstikke mooi te zien natuurlijk.
0: Ja, is ook een hele mooie accommodatie daar zo. Ja. Ze houden ook eens, ja,
1: kenmerken. Van geval is, we waren overal, en ook in een buitenland, van een kasteel in de West. En dan kom ik op een gegeven moment tot de conclusie, degene die het kostte bijhoesteert, die ben je nog niet geweest.
0: Ik ben nooit geweest.
1: Ja, dat was een jaar of 10, 12 geleden. Toen moest ik voor het eerst pas een keer in de geweest.
0: Ja, dat is zo, hoor.
1: Ja.
2: En kenmerken en zo, ja, ik ga er altijd naartoe. Ja, mijn schoonzus, ja.
0: Ook
2: in de
0: herfstfeer.
2: Ja, en de herfstfeer. Ja, klopt.
0: Altijd weer mooi.
1: Is, ja, nee, maar Vorst is een best een mooi dorp.
0: Ja. Zeker.
1: Ja.
0: En dan komt Frans Nieuwenmuus ook vandaan. Ja, jij bezocht dan?
3: Ja, speciaal voor onze lustraars in het gebied van, het centgebied van RTV 794. Mm-hmm. Ja. Ik dacht, laat maar eens iemand, een bekende zanger door Utrecht gebied. Ja, dus toen kwam ik op Frans Nieuws. Is dat die man ook die met die... met die marmotten eerder op televisie was?
2: Ja, op televisie was.
0: Ja. Nee, dat was
1: volgens mij een ander.
3: Dat was een ander.
1: Ja, dat was een ander.
0: Ja, was van Riesen was het.
1: Van Riesen, ja.
0: Van Riesen
2: ja.
3: Maar dat was toch van zo'n marmottenvereniging, of niet?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, dan wordt hij best in zijn hockey lopen. Ja.
0: Ja. En hij, André Verduin, Johnny Kraaikamp.
3: Rita Corita.
0: Rita Corita, die kon niet lopen.
1: Zo zijn dat je achter zo'n caviar over de hemels loopt.
0: Dat is een prikstok, hè? Die zo bij de wijn is ook gebruikt. Eerst het net over dit. Maar in ieder geval, laten we luisteren naar Frans Nieuwenbuis met Noorddarp.
3: Noorddarp, ja. Wurmen.
0: Wurmen. Wurmen Noorddorp. Dank.

0: Uitvorsten, Frans Nieuwmuus, Noorddorp, waarom? Soms vroeg ik me dat ook wel eens af. Waarom de lucht boven Twello van plan is. Onze wasseveerman Mark heeft het allemaal weer haarscherp in de gaten. Regen, zon of toch de onverwachte briesje. Mark weet het eerder dat de wolken zelfs. Hier is hij, onze weerman Mark. Mark, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen jongens en goedemorgen luisteraars. Ja, was even, op een gegeven moment had ik toen straks even een paar spannetjes op het asfalt hier. Ik zeg maar,
0: dat kennen we hier niet meer.
1: Nee, dat kennen we hier niet meer, nee. Nee, wat dat betreft is april nu wel. En laten we even april voorzichtig even doen. En dan zijn er maanden met volle nachten, vulle grondvorst. Ja. Maar gelukkig niet zo scherp, zodat er toch een hoop als een gootje ging. Ik vind de fruitbomen, die bent er aardig doorheen van. En ik heb ze ook maar weinig zien sproeien. Dus wat dat betreft, en hier bij ons in de tuin bent de Gieze Wilderman, de stoofpeertjes, die bent ook al mooi in knop. Dus je ziet al mooi vorm in. En wat dat betreft viel het allemaal nog wel mee. Maar het was ook wel fris door die noord- en noordoostenwind. Mm-hmm. Maar goed, dat gaf dan ook wel weer mooi zonnig weer. En weinig neerslag. Ik bedoel, want de afgelopen vier weken, ik wil wel even eens terugkijken naar wat maart precies gedaan had. Ja, dat was de laatste neerslag, viel dan op 24 maart, zeg maar. Er was ook niet echt een natte maand. En nou ja, april die heeft dan twee dagen wat met neerslag. De 6 of de 4, dat viel die 15 millimeter. Dat viel dan nog een keer op de 9e april, hier bij ons 2 millimeter. Dus ja, dat zegt ook al genoeg. En ja, je moet altijd opletten. Met het sterk dreugende weer met die wind. En die wind die stond nog wel, die was er wel behoorlijk aanwezig hoor, afgelopen werken. En zelfs gistermiddag was het nog in de ochtend was het dan, ja, of in de ochtend voor om een uur of 7, alle dag was het nog redelijk windstil. En ja goed, de drie dag pak ik de meestal even de racefiets of ook zo maak ze iets van. Maar er stond er een best windje nog.
0: Hoe kan het merk dat de wind s'avonds gaat liggen?
1: Dat noemt ze de dagelijkse gang van het weer. Mm-hmm. Het is zo dat dat zie je ook wel met wolken. Als je dan in een mooie zomerse dag hebt, dan zie je wel eens met een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming. Dat hele afgelopen werken niet uit met die noordoostelijke stroming. Zie je dat geleidelijk aan, zo op de koffietijd is dat meestal om een uur of tienen. Ja. Dan begint de aarde begint de lucht wat op te warmen. En de aarde die werd dan ook warm en die geeft dan wat condens. En dan zie je van die kleine schorpenbolletjes ontstaan.
0: Ja.
1: En die ontstaan puur door de opwarming. En als het dan een uur of 4 is, dan zie je die geleidelijk aan weer helemaal inkakken. En dat betreft, er is dan geen voeding voor die. Dan zakt de temperatuur en dan komt ook wat af. Dan is er geen voeding en dan wordt het wat rustiger in de atmosfeer. En dan zie je inderdaad ook dat soms, terwijl de overdag dan bijvoorbeeld windkracht 3 was, dan kakt de wind soms ook wat in. En dan is het wind stil en door krijg je het noordoostelijke stroming, vooral in het voorjaar, krijg je dan ook die koude nachten. Want bedenk wel, als de wind blijft doorstaan, ja, dan heb je ook geen grondvorst. Het is puur de uitstraling. Dat er dan wat, vooral aan de grond, daardoor dan wat vorst kan ontstaan, zeg maar. Dat is niet in het weer geworden. En vaak op 1,5 meter of nog wat heuvel is dan geen vorst. Maar die mooie dagen hebben we even een beetje achter de rug. Het komende werk, even april doornemen, de weg is niet gebleven. April de 17 mm neerslag. Terwijl de norm een beetje voor april 41 mm is. Dus ik geef wel aan dat het behoorlijk dreugenbest is. Nou, en de temperatuur, gemiddelde etnoctemperatuur kwam hier in Twello weer op 10,1 graden. Terwijl de norm eigenlijk 9,1 graden is. Dus ja, we zitten ietsjes boven de norm. En dan kun je dat het niet warmer worden is of zachter worden is door die koude nachten. Als de nachten ook een beetje op tempo bleven ze rond de 8, 9 graden, dan was die temperatuur ook wel wat hoger. Ja. De koude nachten aan dat deed dan. En volledig mooi zonnig weer al die daar. Ik bedoel, de lucht was strak blauw altijd.
0: Ja,
1: en,
0: geweldig weer.
1: Smijlt vaak wat werk nog even de handschoentjes aan. En ik bedoel, dan was het nog wel koud op de fiets. Maar goed, dat ging de afgelopen dagen wel open Luc. Maar goed, die schakelt in mij over op een ander regime, zeg maar. Ja. Hoge druk wat wie de afgelopen weken aanlegt, dat is naar het oosten toe weggetrokken. En wie kreeg dan nu te maken met een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming, die ook wat vochtigere lucht brengt. Want ik denk wel, van de wijk ook was het met de luchtvochtigheid, die zakt er soms in tot 20%. En dat is heel dreug. Dan moet je echt wel genoeg water tot u nemen. En de tuinen ook een beetje besproeien natuurlijk af en toe. En wie kreeg nu wat vochtigere lucht. Nou, dat zou je van mij aan dan al. In Zeeland is trouwens nog wel aardig wat neerslag gevallen. Er gingen van mij aan al een paar buurtjes overheen. Dat is op 15 mm of eigenlijk vrouwenpolder. Dus
0: okay.
1: Er heeft al wat water voor de dorst gekregen. Nou, bij ons bleef het vandaag nog gelukkig mooi weer hoor. Het is wel zo dat in het einde van de dag, dan kan er bij ons ook wat neerslag van vallen. En of dat nu heel heftig wordt. Want ik ga het straks al aan, de temperatuur wordt vanmiddag dan nog in de zon. De zon is alweer rap teruggekomen. En eigenlijk nu al 6 hebben we de zon wel in de oven. En af en toe kan er wat van die wolkjes voorbij schroeven. De temperatuur ligt vandaag toch nog wel weer op naar 23 graden. Dus,
0: oeh, dat is wel lekker.
1: Ja, dat is zeker wel lekker. En het wachten is eventueel op de buien. Die dan vanaf nu of 8 hier zullen moeten gaan vallen. Hoe slim die uitpakt. Sorry, maar dan moet de temperatuur in principe nog wel aan de hoge kant blijven. Is de temperatuur dan al wat in de kart? Ja, dan valt het met de buurtjes ook wel mee. Want ik zag al berichten met hagelsen in de 2 centimeter. Oh. Onweer en rukwinden en van alles.
0: Dat moet
1: je even rustig bekijken. Maar al de lucht in ieder geval vanaf een uur of 7, 8 even in de gaten. Of nou, mooi dat plan hebben, gebuurd hebben, een barbecue te doen of zo. Kijk dan even in de gaten. Er kan wel wat buurtjes gewoon vallen, maar dat is meestal hier en daar. Dan valt ze bio niet en verderop dan kan dan de water met of de regen met bakken uit de lucht vallen. Dus dat is nog een beetje
0: twijfelachtig. Heel
1: plaatselijk
0: dus.
1: Ja, hold maar op dat plaatselijk is. Het is niet een rare storing die zo van west naar noordoost over het land trekt. Dat absoluut niet. Maar goed, dan meer de zondag, dan ziet het er wel totaal anders uit. Dat is wel een dag met de nodige buurtjes, zeg maar. Dus niet meer zo blauw. Wat we afgelopen dagen hadden en wat we vandaag dan ook nog hebben. Wie dan de temperatuur die dan wat teruggezakt is, nog 17 graden. En dan voorzichtig alweer, meer dan de wind in de noord-noordoosthoek. Maandag, de ochtend, buien met kans op nog wat zonnen. En dan zit de wind alweer in de noordoosthoek. Dus dan wordt het alweer ietsjes frisser. Alhoewel de dagtemperatuur dan nog wel 17 graden blijft. Dinsdag heb je dan te maken met in de ochtendbuien. En in de avond wordt het dan weer droger met dan een noordoostenwind. En dan zie je ook wel dat die nachttemperatuur ook weer wat keldert. In de nachten dan weer rond de 4 graden. En overdag dinsdag zegt 12 graden. Dus dat is wel even een veer wat de temperatuur dan wat zitten, ja. Nou, woensdag dan een geheel bewolkte dag voor de afwisseling. Ook weer die noordoostenwind, 13 graden. Donderdag kunt de zinnen wel weer terug met zonnen en wolken. En dan een oostenwindje met 17 graden. Dan kunt het toch wel weer iets oosten, of Oost-Duitsland, dat bezit niet meer, maar het oosten van Duitsland toch, dus blijft die warme lucht nog een tientje hangen. Je hebt toch weer wat zachtere lucht van onze kant op, 17 graden. Vrijdag in de ochtend en een deel van de middag zonnen. Wie dan weer een zuidoostenwind, nou, dan komt er nog iets zachtere lucht weer naar ons toe. Je ziet wel, het gaat een beetje op en af. En dan weer temperatuur tussen de 19 en 20 graden. Dus dan ga je weer de goede kant op. Dus je zeggen, wordt dat in het weekend dan ook nog wat? Jazeker. Zeker op de zaterdag. Die start met zonnig weer. En in de wolken, of in de middag komt er dan wat wolken bieden, wordt het wat meer bewolkt. Ook een zuidoostenwind. En dan kan zaterdag zelfs de temperatuur weer oplopen naar 23 graden.
0: Dat moeten we hebben, hè?
1: Ja, dat moeten we zeker hebben. Ja. Maar goed, dan wordt de zon, dat wordt daar meteen op de zondag weer afgestraft. Want het geeft op en af, wat ik net al zei. Het is net een hobbelende geit op de kermsen. Want zondag is het dan een burige dag met een temperatuur die dan uitkomt tussen de 16 en 17 graden.
0: Kijk.
1: Ja, en die hebben ook wel gehoord van mij dat er af en toe wat neerslag kan vallen. Nou, het Amerikaanse model die maakt het helemaal bont. Want die zal dan met volgende week zondagavond hier en door 40 mm neerslag kunnen geven. En het Europese model die was iets minder scheutig. Die kwam er nu op 34 mm. Dus het houd er rekening mee dat. En dat heeft meestal iets ook te maken met de buien van vanavond. Hè? Want voor de rest van de week liep het allemaal wel mee te vallen. Het valt er ook wel wat meer slag. Ja. Maar ja, goed, houd er rekening mee dat het wat natter wordt buiten.
0: Oké. Okay,
1: en het einde van de week dan zeker gerust dan weer. Want dan bent die nachten natuurlijk ook wel weer.
0: Of het warmer, ja.
1: Ook weer wat zachter. Dus dan wordt alles nog weer watter.
0: Maar het is natuurlijk wel fijn dat volgende zaterdag weer zo mooi weer wordt. Want dan zitten we namelijk met het hele team van Moois Lusten. Ja. Doen we live uitzending vanuit de molen vanuit Veessen.
1: Oh, vanuit de molen bij Veessen.
0: Ja, in verband met de Nationale Molendag.
1: Ah, kijk uit. Oh, dat zal wel mooi zijn. Ik bedoel, je hebt het pontje ook. Dus,
0: je mag ook komen bij ons, Mark, om de weer live te kunnen presenteren. Als je dat leuk vindt.
1: Ja. Ik zal even kijken, want ik weet niet wie die zaterdag nog in petto hebt. Zondag is het moederdag, toch? Volgende week is zondag, of niet?
0: Als het goed is, volgens mij wel, ja.
1: Ja. Oh ja, en je hebt hier in het dorp dan ook nog weer die bloemenmarkt, hè? Voor het Beethovenplein, die erop. Dus ik ga even kijken.
0: Kijk maar, anders bellen jullie gewoon vanaf die locatie.
1: Ja, dat kan altijd natuurlijk. Dus,
0: dan moet het helemaal goed komen, Mark.
1: Ja, nou ja, goed, een beetje op en af. En ja. Wel wat vocht van de natuur, dus dat is ook niet verkeerd. Want wie heeft al genoeg brand na het afgelopen werken.
0: Zo.
1: Dan mag ook een keer en dan komen.
0: Ja, dan mag een keer een beetje regen overheen komen, ja.
1: Ja, zeker. En als het dan 50 millimeter wel of wat minder. Maar goed, alles is welkom, zeg ik dan maar.
0: Ja, dat is zo, Mark. Nou, gezegd, dankjewel voor je bijdrage.
1: Ja.
0: En dan spreken we elkaar volgende week weer. Of we zien elkaar. Dus
1: En een fijn weekend allemaal.
0: Ik wens je heel fijn weekend en tot volgende week dan.
1: Doen we.
0: Oké, doei doei. Nou, dat was Mark met goede vooruitzichten. Af en toe een boutje, maar eind van de week gaat weer de goede kant op.
2: Ja.
0: 23 graden op zaterdag, als we op live locatie zitten.
2: Wow. Lekker. Moet nog een parasol meenemen volgende week.
0: Tegen de regen? Nee, dat hoeft niet.
2: Nee.
3: De voet in de niezel steken.
2: Dan blijf je ook cool.
0: Wat moet ik doen?
2: De voet in de niezel steken door.
0: Ja, dan...
2: En dan blijft het ook lekker cool.
0: Maar er is ook nog geen tijd om de snoek te vangen, of wel?
2: Nee, maar hij is ook een smerige tinnen dan.
0: Oh, dat wil je niet weten, Henk. Dat wil je niet weten. Oh. Dus, ik zie dat we de groetplaat hebben.
2: Ja, dat wil ik eigenlijk veranderen in een beterschapplaat.
0: Een beterschapplaat. Ja, dat is helemaal
2: goed. En die plaat is namelijk voor Freddy Brunting. Ik weet dat hij ook elke zaterdag lustert.
0: Mm-hmm.
2: En die heeft een nieuwe knie gekregen.
0: Ah.
2: En dat is ook zeg maar de grote leider van de vrijwilligers van Landgoed Beekzicht.
0: Ook van touwtrekken toch, of niet?
2: Ook van touwtrekken.
0: Doet het dus niet mee?
2: Is hier in de studio geweest.
0: Ja.
2: Nee, doet nooit mee. Is een beetje...
0: Oh, de pooiesmaker, om de boel aan te komen.
2: Ja, precies. Okay. Nee, maar door het plaatje ver.
0: Nou, wetenschap dan voor Freddy.
2: Ja, namens het team, mooie lusten.
0: Ja.

0: zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. U kunt dan ook door uw bezoek de actiecomité's in beide dorpen ondersteunen. Want zij organiseren allerlei activiteiten die bijdragen aan het onderhoud van deze monumenten. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.
1: Ja, mooi spotje is dat, hè? Is dat. Als de mensen het team van Moois Lusteren live wilt zien, dan moeten ze volgende week komen naar Vezen. Dan zitten we met het hele team van Moois Lusteren.
2: Biedemullen.
1: En dan kunnen ze ons lekker bakkie kom brengen.
2: Nou, die steert aan de IJssel, of niet?
1: Ja, aan de IJssel, ja.
3: En voor Drumdijk zei je, ben je nog gewoon in IJssel steken dan? Dat is zo cool.
1: De last van likdoens hebben aan de voeten, kun je met de voeten in IJssel.
3: De vissen die maken ze zo schoon.
1: Nee.
2: Oh, nou, in plaats van de auto kan ik ook gewoon met een bootje komen. Dan stap ik...
1: Dat is veel goedkoper, ja.
2: Bied de Nieuwenberg op en dan...
4: Kun je zo,
2: en dan drieven ik zo af.
3: Drieven zelfs er naartoe.
1: Drieven er zo naartoe.
4: Ja.
1: Als je geluk hebt dat de storm de goede kant op steekt, dan...
2: dat geeft wel goed.
4: Dat geeft wel die kant wel op.
1: Maar half 12.
4: Half 12.
1: Wat zou er gebeuren om half 12?
2: Wie gaat de trekking doen, denk ik, of niet?
1: Even roffelen.
4: Even een trommelgeroffel erachter.
2: Hebben we nog gekeken of er nog nieuwe melding bent?
4: Jazeker.
1: Benaardig wat er is.
2: En hij kijk eens, een hele schaal vol.
1: Zo.
4: Jongen, thee doe ik erover heen, want zo heurt dat, hè?
2: Ja.
4: Zo heurt dat.
1: Gaan we even roffelen.
2: Ja,
1: dan moeten we filmen, hè. Dan kunnen we Facebook kijken. Dat het eerlijk gebeurt.
2: Even roffelen.
1: En we hebben er eentje.
4: Ja.
2: En de winnaar is...
4: Beate Hop.
1: Wie?
4: Beate Hop.
2: Beate Hop.
1: Beate Hop.
4: Okay. Beate Hop.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd, Beate.
1: En hoe komt zij nu, de kaartjes, worden die gebracht? Of moest ze contact opnemen?
2: Nee, die kump die wordt gebracht. De bon. Dus de cadeaubon.
1: Moet je jou dan een pb sturen of zo, voor het adres? Of weet je waar ze
2: kan ze misschien wel even appen, denk ik.
1: Via de pb?
2: Ja. Via Facebook. Ik weet waar ze woont.
1: Oh, je kent toch?
2: Ja.
1: Oh.
2: Maar Hetty die zal de bon brengen.
1: Nou, helemaal goed.
4: Oh ja. Ja.
1: Nou, gefeliciteerd. Kunnen ze lekker met z'n vijfjes naar de koperen ezel in Epe.
4: In Epe. Ja.
2: Vijf personen.
4: Zo.
1: Dan
2: houdt hij nog kaartjes over, denk ik, Beate. Dus,
1: dan kan ze twee keer.
2: Ja, misschien kan ze een vriendin meenemen met de kinderen.
1: Kan ook, ja.
4: Nou, leuk. Toch?
2: Ja.
1: Nou,
4: ja.
1: Hey, goed gedaan, Nini.
4: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. En dan zie je dat we nu nog een plaatje doen?
2: Ja, laat maar een plaatje doen, hè.
1: Duo Jon en Jan?
2: Ja.
1: En je komt uit Nijverdal en Siletal.
2: Ja, een hele bekende, volgens mij nog meerdere bands hebben door een liedje op maken, een tekst.
1: Oké. Okay,
2: dit is wel een heel bekend.
1: Ik ken ze trouwens niet, Jon en Jan. Hè? Dat niet,
2: nee, ik ook niet.
1: Ik ken wel drie J's, maar dit zijn de twee, zie ik. Maar drie J's is anders.
2: Het melodietje zou je wel kennen.
1: Nou, laten we ze hun dan.

0: Ja, Neuverdeel en Siedertal. Ik kan die combinatie niet leggen.
1: De Dutch Boys, ja. Die zingen ook. Ja, er zijn meerdere. Maar je kent dat niet?
0: Ja, de melodie ken ik wel. Maar ik ken wel meerdere melodieën ervan. Maar
1: je moet een beetje kijken naar de omgeving. Neuverdal, daar ligt ook een beetje zeg maar op Zalandse heuvel, rug of hoe heet dat?
0: Ja.
1: En Zillertal ligt ook mooi tussen de bergen.
0: Oké. Ik hoorde er net al gewoon, maar jij die oorwarm zal op muziek is gekomen.
2: Ja, kon ging op die oorwarm. Aan de 61.
0: Ja, we waren op vakantie geweest in Neuverdal, denk ik.
2: Dat was leuk, ja. Oh ja, dat is Jonas Lin.
0: Dat was de periode achter de tent? Voorbij de tent?
2: Nee, dat was niet. Dat was niet een harde caravan inmiddels, maar...
0: Ja.
2: Nee, dat was wel gezellig. Hoe in die...
0: Camping.
2: Die camping ook weer.
3: We stonden niet op.
2: We zijn in ieder geval...
3: We stonden niet op de camping.
2: Ja, er ook aan mensen die kwamen in Neuverdal. Dus we gaan daar naartoe. Dus zeiden ze, dan ben je een grif meer een boer.
0: Oh. Ja,
2: dat is dat. Maar het was toen al behoorlijk een mooie camping.
0: Ja. Maar dan kun je veel bermtoerisme hier voor. Ken je dat nog?
2: Bermtoeristen, ja.
0: Ja, dan gingen ze de oude parkeren in berm. Golfjuten, picknick.
3: Zo. Picknickmanden, ja.
2: Nee, dat was toen met de opkomst van de auto. Hè.
0: Yeah.
2: Maar er waren er eigenlijk nog weinig voorzieningen langs de weg natuurlijk. En mijn vader zei, dan moet je naar een uitspanning.
0: Uitspanning?
2: Ja.
0: En samen hij inspanning?
2: Ja, nee, maar het is uitspanning. Dat was dus een café. Nee, maar eerder had hij dus een uitspanning. Er houdt in, dat kwam dan de mensen, laat maar zeggen, die marpeerden een wagen.
0: Ja. Yeah.
2: En die rende er naar binnen toe. De deur ging los, er ging die schuur in. En er werden de peren uit de span. En die konden dan vreten.
0: Oh, die manier.
2: En de koetsier, laat maar zeggen, die ging er binnen toe. En
0: een borreltje drinken
2: en wat eten. Zo, en de uitspanning.
0: Ja.
2: Maar ja, en mijn vader zei nog in café, maar biedt de uitspanning.
0: Ah, oké. Okay. Uitspanning ken ik niet. Ja.
2: Ja.
0: Maar ik wist niet dat het een café was.
2: Ja.
0: Anders, wat is er nu uit, uitspanning? Of hij altijd
1: ik heb
0: inspanning.
1: Altijd inspanning.
2: Ja.
1: Dan ben ik zo heel klaar.
0: Ja, zeker als de ezel van zweten, dan geeft het dood, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed.
1: Maar ik heb net al contact gehad met de winnaar van ons cadeau, want die is hartstikke blij mee.
3: Oh, kijk.
0: Die zijn mooi.
2: Ja. Die hebben een goede daad voor dit.
0: Toch in goede handen terechtgekomen.
1: Ja.
3: Geweldig.
0: Ja. En zie je dan nog, kan een plaatje erin nog?
1: Ik kan
0: nog
1: een plaatje draaien, ja.
0: Zie je er eentje kloor op zo nog?
1: Ja.
0: Gaan we nog uitleggen bij geen met het plaatje?
1: Min Menegi.
0: Ja, dat is Ini ook altijd.
1: Dat zeggen Ini ook altijd, of niet?
0: Ja, ja, ja.
3: Altijd.
1: Min Menegi.
0: Vooral met die tenten.
1: Ja.
0: Laten we eens even luisteren.
1: En Lux Nissing, die zingt erover.
0: Oké. Okay, nou.

0: Luc Nissing. Heb je dat goed? Nissing? Nissing?
1: Ja, ik zeg gewoon plat Nissing.
0: Nissing.
1: Nissing.
0: Ik heb hier ook in de buurt of weet niet wat
1: ik weet niet wat we nou. Volgens mij een beetje Twente die kant op.
0: Ja, dat kan ook wel een beetje die dialect uit die kant op. Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar ik zie dat het is nu 11:45. Dat is teken tijd voor een ander kwartiertje. En anders dan normaal had je dus ook als man in koor.
1: Ja, dus ik zette tussen dat liedje van Innie te zoeken van Geef de kinderen een wereld.
0: Mm-hmm.
1: Van het Oosterhuis dialectkoor. Ja. Maar toen kwam ik dit mannenkoor tegen uit Geenemuiden.
0: Oké. Okay.
1: Dat ligt vlakbij Kampen, of niet?
0: Geenemuiden. Oh, ja, IJsselmuiden.
2: In de polder, toch?
1: Of in de polder.
0: Ja. Ja, je hebt Hasselt. Je
1: maar die zong dat liedje ook. En, maar ik wist dus niet of Innie dat dat plaatje van het Oosterhuis dialectkoor zal hebben. Dus heb ik hem niet tussen gezet, maar ze hebben wel hele leuke liedjes.
0: Ja. Nou, het is trouwens een hele bekende mannenkoor, is dat anders dan normaal. Want die is opgericht in 1999 en heeft sindsdien ook een aantal cd's en dvd's zelfs uitgebracht. En het koor dat bestaat momenteel uit 25 zangers, onder leiding van een enthousiaste dirigent met keyboard en accordeonisten en een drummer. Het koor was natuurlijk ook onderdeel van grote optredens met artiesten als Piet Veerman, Annie Schilder, Jos Beker, Lucas en Gea, Marianne Weber, Stef Bos. En dan nog andere optredens met de Blue Babbes en de Blue Phoenix Connection.
1: Die weet wel, Leo.
0: Mijn internet weet wel.
3: Ja. Ja, als ik dat allemaal ik heb dat allemaal verdampt.
1: Ja, dus, ja jongen. Maar goed, je zit heel daar achter stuur. Dus,
0: ja, ik heb niks anders te doen. Ik heb zo'n digitaal veurutek erin zitten.
2: Oh.
0: En dan kan ik alles zien, hè. Dan kan ik internet, ik automatisch rijdt die stopt.
1: Ja, en die heb natuurlijk op donderdag mijn eigen programma ook nog.
0: En donderdag mijn eigen programma, ja, van 7 tot...
1: Nederlandstalige muziek.
0: Ja, Hollandse passie. Ja.
1: Hollandse passie, ja.
0: Ja. Dat is wel iets met hele nieuwe artiesten, hè. Echt mensen die artiesten nog niet kennen, maar echt hele nieuwe opkomende talenten allemaal. Ja. Dus dat is altijd wel leuk. Maar goed, we draaien even een beetje af. We gaan luisteren naar mannenkoor, anders dan normaal. Uit Geenemuiden met Zeeman.

0: Oh ja, het werd niet om samen lekker te gaan dansen van anders dan normaal. Innie had net over een nummer van het mannenkoor. Samen met Donna Winner had ze een speciaal nummer gezongen.
1: Ja. Heet. Geef de kinderen een wereld.
0: En ja. Die hebben we net die kunnen vinden.
1: Die hebben we net kunnen vinden, ja. Geweldig. Ja,
0: gaat heel gauw. Gaan we direct maar even naar luisteren, want ik kan nog net voor 12 uur.

0: dat was een, alweer Manicure samen met Donna Winner met Geef Kinderen een Wereld. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van twee gezellige uurtjes van A Mooi Solution. Bedankt in ieder geval Henk en Nie voor een mooi verhaal en andere dingetjes wat ze allemaal te vertellen dan hier.
1: Over die appels.
0: Ja, over die appels en alles. Maar ik ook bedankt voor het mooie weerpraatje. Henk-Jan, leuk dat je even in de studio was. Joop, wat hebben we volgende week? Ja, volgende week natuurlijk een hele speciale uitzending.
1: Volgende week hebben we de Molendag.
0: Molendag.
1: En dan zitten we in de molen op locatie in Veessen.
0: Ja.
1: En nou, ook nog een gast.
0: Ja.
1: En dat is Martijn Boom. En die is
2: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden

0: Regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens de dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerden. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

If the sky

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Vliegmaatse Schulzerijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel en het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen, op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Gilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken daar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Geelze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Geelze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerden. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Schilzerijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Schilzerijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home-electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische Dag van de Overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Welkom bij SymfoCity, programma over symfonische en progressieve rockmuziek. We zijn vandaag begonnen met een opener. En die opener die is een beetje speciaal, want die gebruiken we al 20 jaar. Hè, Timo? Timo Diebering zit naast mij. En Jonathan Mezag zit achter de knoppen. En mijn naam is Arthur Wachenburg. Die openingstune die is geschreven door Gerben Klaasiga. En het is het eerste nummer van het eerste album, het debuutalbum van Night Area. En Gerben Klaasiga die zit bij ons in de studio nu.
2: Goedenavond.
1: Hi. En die heeft wat mensen meegenomen.
2: Ja, Jacob Broers.
3: Goedenavond.
2: En Mark Smit van Broers en Klaasiga.
1: Ja, en jullie zijn hier in het kader van Broers en Klaasiga, die in eind december een album hebben uitgebracht, Second Thoughts. En waar jullie nu even een stukje reclame voor kunnen maken. Wat bijzonder is van dat album, is dat ondanks dat het helemaal aan het eind van het jaar is uitgekomen, het toch nog bij ons in de top 15 is verschenen.
4: En heeft ook een reden natuurlijk.
5: Ja, dan moet je toch wel een heel erg goed album maken, zou je denken. Dus meer dan welkom om daar zo ons eenmaal plat over te praten.
2: Dat vonden we wel leuk toen, ja. Ja. En dat voorbij kwam, ja.
1: Ja, heeft jullie album dus nu de 7e plaats bereikt? Dat was beslist hoger geweest wanneer de mensen wat meer gelegenheid hebben gekregen. Want een heleboel lijstjes had ik al binnen voordat jullie album uitkwam. Maar hij mag volgend jaar ook meedoen. Dus wie weet staan jullie er volgend jaar ook nog weer een keer in.
4: Dat bedoel je waarschijnlijk dit jaar toch? Hij mag dit jaar meedoen.
1: Volgend jaar houden wij weer een top 15 over het jaar 2025.
2: Ja, dus
1: en dan mogen ze meedoen.
5: Ja, als je dan zo op de WIP zit tussen 2024 en 2025... kun je nog best wel weer een ronde mee. Het is niet jullie eerste album. Jullie eerste album kwam in 2021 uit.
3: Klopt.
5: Dat was Burdens of the Mind. En sindsdien is er wat gesneden in de line-up en tegelijkertijd is de line-up uitgebreid met één extra vaste muzikant. En dat is Mark Smit.
6: Ja.
5: Mark, jij hebt wel meegewerkt aan het eerste album natuurlijk.
6: Ja.
5: Zeker, maar wat heeft jou en Gerben en Jacob ertoe bewogen om je uiteindelijk vast in de line-up te nemen?
6: Ja, dat moet je hen vragen eigenlijk, denk ik.
5: Oh, prima bij deze dag.
6: Nee, kijk, ik ben natuurlijk... Ik werk al een hele tijd... heb ik gewerkt met Gerben bij Night Area. Ben ik natuurlijk ook jarenlang zanger geweest vanaf het begin. Dus ja, dus we gaan eigenlijk al een hele tijd terug wat dat betreft. Maar goed, ja, wat betreft het idee van een permanente post, zeg maar, bij Broers Klaasiga. Dat mogen jullie vertellen.
4: Ja, toen Gerben en ik begonnen met Broers Klaasiga. Dat is 11 jaar geleden, denk ik, inmiddels. Zei ik tegen Gerben van, ik wil in ieder geval Mark als zanger erbij hebben. Was zeer gecharmeerd van zijn stem. Nog steeds. En die wordt alleen maar mooier. Zo gezegd, zo gedaan. Op dat moment, toen de tijd, speelde hij nog in Night Area. En ging hij daarnaast ook bij Burns of the Mind inspelen. Waar eerst een andere zanger. Maar het was duidelijk dat Mark gewoon de zanger moest worden. Mm-hmm. En toen kwamen we eigenlijk achter naar een tijd dat Mark heel veel invulling gaf aan de muziek. Hè, we kwamen Gerben en ik op een gegeven moment niet uit met een zanglijn. Dan gooiden we het over de schutting. En Mark, wil jij daarnaar kijken? En dat deed hij geweldig. Daarnaast kan hij gewoon geweldige teksten maken. Merkte wel gewoon eigenlijk dat er veel meer van zijn kant kwam. Dat complementair was aan dat

We hebben ook altijd wat gelegenheidsluisteraars. Die dus nu nog helemaal niet weten over wat voor muziek we praten. Dus we gaan nu gewoon even een track draaien. En dat wordt Wait for Sleep van het nieuwste album van Broers en Klaasiga, Second Thoughts.

0: Wait for Sleep hoorde je van Broers en Klaasinga van hun nieuwe cd Second Thoughts. En we draaiden die niet zomaar, nee, we draaiden die omdat Gerben Klaasinga, Jacob Broers en Mark Smit hier bij ons in de studio zitten om over dit album te vertellen. En misschien ook wel iets over dit nummer te vertellen, Wait for Sleep. Hoe is dat nummer tot stand gekomen? Er wordt heel erg naar Mark gewezen.
1: Inderdaad, ja. Als je het hebt over de tekst, hè, over de tekst... Was een vriendin van mij behoorlijk ziek. En die had eigenlijk gewoon nog maar een paar maanden te leven eigenlijk. En dat kwam nogal onverwachts. En daarom dacht ik van ja, het is als net alsof je zeg maar wacht om in slaap te komen. Maar het eigenlijk niet lukt. Hè? Dus dat gevoel wilde ik eigenlijk een beetje vangen in dat nummer op de een of andere manier. Dus...
0: Het is een zwaar thema. Ja, de rest van de cd ook zo zwaar op de hand qua teksten?
1: Ja, nou, het is heel veel leven, dood en zo. Hè. Bijvoorbeeld Delusional, dat is over tekens die je krijgt hè, van overledenen bijvoorbeeld. En er zitten ook andere thema's in, hè, zoals bijvoorbeeld het thema van dat we altijd weer... kijken naar het verleden voor historisch besef, hè, de inspiratie die je krijgt van muzikanten van vroeger en zo. Hè, er zijn allerlei, maar over het algemeen wel zwaardere thema's, zeg maar, omdat daar de muziek zich ook voor leent. Hè, want als ik naar zo'n nummer luister, dat is dan heel groot, dan daar kan je moeilijk hebben over een heel lichtvoetig onderwerp, zeg maar. Hè, dus dat roept de muziek ook op.
0: Is dat iets wat jullie bewust doen, Jacob en Gerben?
2: Nee. Denk wel over bepaalde dingen na. Het begin van het nummer, Wait for Sleep, is eigenlijk het eind van de vorige cd. The End of the Beginning. Hm. Daar stopt het mee. Mm-hmm. En hier begint het mee. Althans, het was de bedoeling dat als eerste nummer op de cd te hebben. Toen kwam Prelude Sons of Gods tussendoor als eerste nummer. Maar we vinden het leuk om wat je in de eerste cd ziet... om het in een andere cd terug te laten komen. We zullen het straks hebben over Tokai Bar. Ja. En ook in Tokai Bar zie je ook weer stukken terugkomen in Second Thoughts. En zelfs stukken van Night Area komen terug in Tokai Bar. Dus ja, die links vinden we altijd wel leuk. En dat zal in de volgende cd zal ook zo zijn.
3: Ja, jullie hebben natuurlijk het accent liggen bij de keyboards. Zowel Jacob als Gerben spelen allebei keyboard.
4: Klopt.
3: Maar Gerben, jij bent ook wel een beetje multi-instrumentalist, hè? Want jij doet veel meer dan alleen maar de keyboards.
4: Ik heb in de laatste 10 jaar, zeg maar, heb ik een basgitaar en een gitaar gekocht. En ben ik gewoon eens via YouTube gaan kijken hoe dat nou precies werkt. En
3: Je hebt het jezelf aangeleerd, de self-made man.
4: Ja, dus
3: Maar ook de drums doe je, hè?
4: Ja, maar dat is wel logisch, want omdat ik eigenlijk als eerste... in mijn eerste band drumde ik.
3: Oké.
4: Op mijn 15e. Mm-hmm. En ik ben later pas... Dus ik ben eigenlijk een toetsenist... die al vanaf zijn 6e pianoles heeft en zulke dingen. Maar drummen is altijd voor mij een hobby ernaast geweest.
3: Oké.
4: En ja, dat wil wel, ja. Ja.
2: En dat helpt ook heel erg bij het maken van de muziek, hè? Als we dan samen zitten... En we hebben over de drumpartijen. Ja. Dan kan hij dat ook gewoon heel erg goed invullen. Ja. Zoals we dat precies willen.
4: Kijk, de Sun Also Rises, hè, de eerste Night Era CD, heb ik voor een groot gedeelte ingedrumd.
3: Oh,
4: dan kan je nog horen dat ik daar heel voorzichtig ben. Een beetje, ik mag het bijna niet zeggen, maar een soort Pink Floyd drummen. Kan dus ook heel goed zijn. Hè?
3: Ja.
4: Ja. En als je dan deze liedjes nu, composities nu zo hoort... dan ben ik veel vrijer en heb ik veel meer vertrouwen.
2: Ja. Maar dat hebben we ook wel bewust gedaan. Want bij de eerste cd hebben we eigenlijk veel meer gericht op de keyboards, de gitaren. Ja, en eigenlijk niet zozeer op de drums. Terwijl we allebei heel erg gek zijn van drums. Ja. Maar als je kijkt naar Second Thoughts, Second Out van Genesis.
4: Ja.
2: Ja, geweldig is dat. En dat deden we de eerste cd niet. En daar hebben we juist de tweede cd wel veel meer aandacht aan besteed.
4: Heel veel meer.
3: Oké. Dan horen we verder heerlijke gitaarwerk. En dat hebben jullie juist besteed aan Mark Bogert, hè?
4: Voor een groot gedeelte wel, ja.
3: Ja, want jij speelt zelf ook wel gitaar, Gerben?
4: Nou, zeg maar de picking gitaar, die ben ik.
3: Ja?
4: Daarnaast hoor je ook wat een ander soort klankgitaar. Zit ook door de nummers heen. Dat ik je echt zeg van, nou, dit is misschien niet Mark Bogert.
3: Mm-hmm.
4: Dat ben ik dan ook.
3: Oké.
4: Ja, dus...
2: En bijvoorbeeld op Read Me.
4: Chords, de power chords, zoals dat, dat in, heet in de muzikantenwereld. Dat is dus dat ACDC, of de zware, dat. Die zijn altijd uit twee noten met een distortion eroverheen. En dan kreeg je dus rock of metal. Mm-hmm. Dat ben ik ook.
0: Ja, en de solo's, de uitgesponnen gitaargeweld, zeg maar, dat is Mark Bogert.
4: Dat is Mark Bogert. Dan hoor je ook meteen met zijn friemeltjes, dat is Mark Bogert. Ja. Is het iets minder friemelig dan... maar ja, ik begin ook al wat friemelig te worden nu. Dus,
0: moet je mee oppassen misschien wel?
4: Nou ja, je kijkt het af van elkaar. Ja. Je krijgt al steeds wat meer ervaring. En
0: En hoe is de keus dan op Mark Bogert als gitarist gevallen, Jacob?
2: We hadden bij de eerste CD hadden we verschillende gitaristen.
0: Ja.
2: Een aantal jonge gasten. Dat was op zich heel erg leuk. Toen zaten we nog in de studio van Nidaria in Boskoop. En daar kwamen ook mensen in en uit, gitaristen. Dus ja, dan is het heel makkelijk om te zeggen, joh, doe dat eens of doe dat eens. Maar we wilden toch even met een stapje verder. En dat was op de eerste CD al bijvoorbeeld met Forever Alone. Heeft Bogert ook gespeeld. Ja, dat is gewoon geweldig. En toen zeiden we bij de tweede CD, we willen gewoon één gitarist.
3: Ja.
2: In principe.
4: In principe.
2: En Gerben heeft Read Me ingespeeld. Maar eigenlijk gewoon één gitarist. Ja, en er is maar één dan. Hè? Dat is Bogert natuurlijk.
0: Ja, goed. Dan hebben we Gerben. Dan hebben we Mark. Dan hebben we nog een Mark. Hoe voorkom je dan dat je gezien gaat worden als een soort heropstanding van Nidaria? Of is dat misschien wel waar je naartoe wil?
2: Nee, dat is toevallige wijze eigenlijk zo. Je maakt, bij Nidaria zijn ze natuurlijk veel meer naar de mainstream gegaan. En Gerben is gewoon echt een symfonische gast die symfonische rock geweldig vindt. Ik heb tijdens concerten ook met hem wel eens erover gehad van, joh, jij moet veel meer terug naar de symfonische muziek. Ja, en dan gaat dat op een gegeven moment zo.
0: Over de symfonische muziek, zeg je. Je hebt al een aantal keer Genesis bij naam genoemd. Op jullie website schrijven jullie ook And Then There Were Three. De verwijzingen zijn, zijn niet subtiel meer bijna. Hè?
2: Het is eigenlijk meer als een geintje bedoeld. We wilden de tweede CD maken. Nou ja, dan doe je Second. Ja, en dan denk je aan Seconds Out. Mm-hmm. Nou, daar zijn we allebei helemaal gek van. Dan is het heel logisch om te zeggen, nou, dan wordt Second Thoughts. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd, we moeten vragen of Mark erbij komt. En na Seconds Out kwam And Then There Were Three.
0: Yeah.
2: Toen ging er eentje uit. Of althans, toen bleef er toen ging er eentje uit. Toen bleven er drie over. Maar het was ook heel geinig om dan te zeggen van, joh, er komt er bij ons weer eentje bij. En dan hebben we drie.
0: Ja.
2: Dus,
0: en toch blijft het deze CD in ieder geval, Broers en Klaasinga.
2: Ja, maar dat kwam eigenlijk omdat alles al klaar was. We zitten er ook echt aan te denken om er gewoon Broers, Smit en Klaasinga van te maken. En nu kijk ik even heel voorzichtig naar Mark. Want we hebben tegen Mark wel gezegd, joh, verzin jij dan een andere naam? Hey, want we doen het met z'n drieën. Ja. En Broers en Klaasinga dekt dan niet de hele lading. Maar we hebben in eerste instantie wel gezegd, joh, we hebben nu een cd gemaakt. We maken nog een cd. En dan begin je ook weer een nieuwe naam. We hebben net een naam neergezet. Mm-hmm. Dan is het moeilijk. Maar toch, ja, het doet alleen ook Mark goed eer aan. Als we zeggen, ja, we doen het met z'n drieën. Dan moeten we Broers Smit en Klaas gaan worden. Ja. Dus wellicht, tenzij Mark met een andere naam komt.
0: Ik denk dat we nog maar eens naar een stukje muziek van Broers Smit, de Zaakjes en Klaasinga gaan luisteren.
2: En misschien hebben de kijkers nog,
0: ja, de luisteraars nog een goede suggestie hebben voor een naam.
2: Dan gooien we dat in de groep.
0: Natuurlijk meer dan welkom, dus stuur die vooral in. Test of Time. We zien op de albumhoes ook klokken staan. Ik weet niet of dat een subtiele verwijzing naar in ieder geval dit nummer is.
1: Nou, dat ging meer om de albumcover gaat meer om second thoughts. Dus thoughts, gedachten in je hoofd. En seconds op een klok, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Dus dat was eigenlijk gewoon puur het idee. En Test of Time, dat is eigenlijk meer toeval dat nou ook met tijd te maken heeft. Maar daar is niet echt een bewuste relatie gemaakt, zeg maar.
3: Ja, laten we er maar gaan luisteren.

0: Wauw, kippenvelmuziek.
1: Dat is een mooi nummer, hè?
0: Test of Time van het nieuwe album Second Thoughts van Broers en Klasinga. Broers Smit en Klasinga. Wil je nog iets toevoegen aan dat nummer?
1: Nou, dat het een lied is geweest van 800 jaar Boskoop. Dat is mij gevraagd zo'n 4-3 jaar geleden om iets te maken voor alle overleden muzikanten uit Boskoop. Boskoop heeft heel veel muzikanten, heel veel bandjes. Mm-hmm. En dat hebben we omgedoopt met een stukje erbij en een stukje ervoor. En Jaap zei van daar moet een stukje tussen. En uiteindelijk is dit de Test of Time geworden en geen Boskoop 800 lied.
0: Oké, okay. Ja. Je ziet hier ook heel duidelijk een stuk synergie tussen de twee keyboardmensen, neem ik aan. Ja, hoe verdelen jullie het een beetje?
1: Jaap is een klassiek geschoolde pianist. En ik ook wel, maar van tussen mijn 7e en mijn 14e jaar. Ik ben daarna een soort zelf, noem je dat ook alweer?
2: Autodidact.
1: Autodidact, self-learning, geworden. En ik zit eigenlijk achter de toetsen bij het componeren. Maar zijn ideeën, die communiceert hij met mij en probeer ik om te zetten in toetsen. Dus hij bedenkt heel veel. Ja. Hij bedenkt meer dan ik eigenlijk. Er zijn heel veel nummers die zijn samen gemaakt, gecomponeerd. En ook heel veel nummers die heb ik alleen gedaan en hij ook alleen.
0: Okay.
1: Dus het is drie manieren van componeren hebben wij.
3: Okay. En dan heeft Smit ook nog een aantal dingen gedaan. Als wij het niet wisten.
4: Ja, ook op instrumentaal vlak, Mark.
5: Nou, instrumentaal vlak niet direct. Nee, het was tot nu toe.
3: Zanglijnen.
5: Is het tot melodie inderdaad en tekst beperkt gebleven. En dan kreeg ik alleen maar te horen van oké, vanaf dat of tot dat moment, die tijdsindex, daar moet ongeveer zang komen. Dus dan ga ik ermee aan de slag en dan ga ik dingetjes uitproberen. En uiteindelijk is natuurlijk een melodie natuurlijk ook wel heel bepalend voor hoe het nummer uiteindelijk wordt.
1: Zeker.
4: En op basis van wat Mark dan bedenkt, passen jullie dan de rest van het nummer eventueel nog aan? Of is dat al iets wat eigenlijk het skelet staat al? En
6: Het is vaak zo dat, of we hebben met een aantal nummers het gehad, dat we eigenlijk niet uit de zanglijn kwamen. Gerben doet het anders dan ik. Ik ga altijd uit van de melodie.
4: Ja.
6: En Gerben begint met akkoorden.
4: Oh, oké. Okay.
6: En dan krijg je andere soorten muziek. Maar soms, als het nummer was met van Gerben met akkoorden en dat we niet uitkwamen met een zanglijn, vroeg aan Mark van, joh, denk jij er nou eens over? Dan kwam het altijd geweldig eruit.
1: Wij denken dan te bekrompen of zo.
6: Ja. En weet je wat het verschil is? En daar liepen we tegenaan. Ik heb de teksten gemaakt voor de eerste cd. Maar ik ben geen zanger. Dus ik maak een zanglijn niet als een zanger.
4: Nee.
6: En dat maakte Mark er wel weer wat van. Maar op een gegeven moment liepen we er tegenaan van, joh, we moeten een zanger een zanglijn maar laten maken. En de tekst laten maken.
4: Dat is eigenlijk de reden dat Gerben speelt vrij veel muziekinstrumenten. Waarom is dat fijn? Omdat je dan ook weet wat er kan en wat er niet kan. En dat misten jullie eigenlijk met de zang. Als ik het zo mag omschrijven.
6: Ja, dat heb je heel goed gezien.
4: Ja.
6: En daarmee is Mark gewoon heel erg compliment. En hoort hij er gewoon echt bij. Als Broers Smit en Klaus.
0: Ja, ik viel me ook op dat Mark op Second Thoughts gewoon veel verder gegroeid is dan wat hij was op Burners of the Mind. Ja. Maar ik begrijp nu dus ook dat het natuurlijk wel te maken heeft met het feit dat je zelf die teksten allemaal geschreven hebt. Terwijl je bij de eerste cd de teksten van Jacob moest.
6: Ja, absoluut. En dat is een groot verschil.
5: En ik had natuurlijk bij Night Area al behoorlijk wat ervaring met het maken van melodieën van teksten en zo. En het is wel iets wat je wat tijd kost om te leren eigenlijk. Als je gewoon muziek hoort, dan moet je echt een stap terug doen. Helemaal out of the box gaan denken. Hè? Moet je niks aantrekken van alle partijen die er al zijn. Of bepaalde akkoorden die je een bepaalde hoek denken op te duwen, zeg maar. En als je dan eenmaal die stap terug hebt en dan echt denken vanuit een... en vaak komt het dan ook vanzelf als je gewoon maar je helemaal open stelt voor een nieuw idee. Soms komt het gewoon 's nachts bij wijze van spreken. Of dan denk ik opeens van, hey, verrek. Dan krijg ik een melodie in mijn hoofd en denk van, volgens mij past dat daarop. Want die demo die we En dan ga ik dat uitproberen en dan blijkt het ook te kunnen.
1: Ja, dus, 's nachts is de goede manier.
0: En wil jij een bepaalde boodschap brengen in jouw muziek?
5: Nee, ik ben niet van dat het wel bepaalde dingen zijn. Dat gaat onbewust wel, bijvoorbeeld shame. Hè? Dat is ook, dat gaat over mensen die lijden onder oorlog. Omdat ze zoveel... Hè, we zitten in een tijdsgewricht waarin het helaas zo is dat er gewoon heel veel conflicten ontstaan. En er worden altijd onschuldige mensen er dupe van. En die frustratie, dat zit in dat nummer. Eigenlijk een beetje een idee van ik wil die mensen dan ook een soort hart onder de riem steken of zoiets. Ja. Van, ik wil in ieder geval zeggen van het toast op ze uitbrengen of iets dergelijks. Dat was een beetje het idee van het nummer. Ik realiseer me, dat kan je nooit realiseren, maar in ieder geval zie ik wat er gebeurt. En ik vind het al eigenlijk heel lastig om te accepteren dat in onze tijd nog kan. Hè? En ik denk niet dat ik de enige ben. Dus, nee. Maar voor de rest boodschappen niet echt iets van een het is meer van een bepaald gevoel of een bepaald idee zaken die ons met leven en dood te maken hebben. Dat kan je op allerlei verschillende... Daar hoeft dit niet direct een boodschap achter.
0: Durf je jezelf bloot te geven?
5: Ja, ik vind dat... er zijn ook bepaalde dingen waar ik dan mee in mijn hoofd zit. En dat vindt op die manier een uitweg. Het is gewoon een creatief proces.
0: Oké. Okay. Jij neemt de meeste zang voor je rekening.
5: Ja.
0: Maar jullie hebben je ook laten bijstaan door een vrouwelijke stem. Nadine? Ja.
1: Nadine is de vrouw van Mark Bogert.
0: Ja.
1: En staat bekend als een goede zangeres.
0: Nou, dat horen we wel.
1: Ze heeft programma's op RTL 4 gedaan en zo. En in ieder geval, daar vond men haar goed. Maar goed, maakt niet uit. Dat zegt ook allemaal niks. Maar dat, Jaap vindt Nadine echt een prachtige stem.
6: Ja, ik hoorde ooit een cover van haar op YouTube van Aerosmith, Dream On. En daar was ik zo van onder de indruk dat ik tegen Gerben zei van joh, we moeten haar vragen om een nummer te zingen. En dat heeft ze toen op Tokai Bar gedaan, ons andere project. En nu zingt ze ook dus ook op twee nummers bij Second Thoughts.
0: Ja, een van die nummers is The Mirror, waar zij echt helemaal straalt en de leiding neemt, zeg maar. Ja. Er is nog een tweede nummer en dat heet Forgotten. Hè?
1: Klopt.
0: Daar zingt zij ook op. Klopt. Maar dan, ik zat een beetje te twijfelen van ik wil iets van Nadine laten horen. Maar pak ik dan The Mirror of pak ik Forgotten? En toen heb ik voor Forgotten gekozen, omdat je dan ook heel goed hoort hoe goed je haar stem bij die van Mark past.
6: Ja, dat is geweldig. Hè? Daar kwamen we ook een gegeven moment achter toen het klaar was. Van jeetje, dat past geweldig bij elkaar.
0: Ja.
2: Mark, vind jij dat zelf ook niet?
5: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: En dat is dan uitgewerkt in een nummer waar ook veel variatie in zit in dat nummer.
1: Veel op tempo ook.
0: Op tempo en dingen enzovoort. Dus ik stel voor om daarna te gaan luisteren. Nee. Forgotten. Kijk.

0: Het was Forgotten van Broers en Klaasinga en Smit. En Nadine Bogert ook nog. Je hoorde hier...
1: En
0: Mark Bogert. Je hoorde hier heel wat mensen op dit nummer. Ja, hoe kom je uiteindelijk tot zo'n cd? En wat is daar het proces achter? Hè? Want je hebt zoveel mensen, die moet je bij elkaar brengen. En dan?
2: Nee, je hoeft niks bij elkaar te brengen. Alles gaat via internet.
0: Is dat zo simpel?
2: Ja. Ja. Sterker nog, je zou zelfs met hetzelfde programma... zou iemand gewoon mee kunnen werken live. Maar daar hebben we niet voor gekozen. We leveren een complete song aan... zonder gitaarsolo's of zonder zang. En dat sturen we op. En dan gaat de desbetreffende muzikant of zanger of zangeres... gaat dat invullen.
0: En dan heb je alle stukken. Dan ga je het masteren, ga je het produceren. En waar ik dan wel benieuwd naar ben... je hoorde het net in Test of Time heel duidelijk. Jullie hebben best wel grote volumeverschillen in je stukken zitten.
2: Klopt.
0: Dat is bewust gedaan, hè?
2: Bewust gedaan.
0: En waarom?
2: Omdat onze voorbeelden uit de jaren 70 dat ook deden.
0: En dat zijn...
2: Nou ja, noem ze maar. Hè,
0: je kijkt ook een beetje naar Jacob nu. Wie zijn dat?
2: Dat is nog een tijd waar niet alles zogenaamd plat werd gemapt. Mm-hmm. Dus dat is een... Je hebt het over masteren. Dus je bent heel veel aan het mixen en dan ga je nog masteren. Inderdaad. En tegenwoordig zijn alle cd's, alle liedjes op Spotify, alle streams... Alles moet hard. Dus als er een zacht stukje in de muziek zit, dan moet het in de auto ook te horen zijn. Ja. Anders overstemt de motor, weet je. Dus alles moet één grote worst worden. En zo was Night Area ook. Ik had daar geen invloed meer op. Degene die dat masterde, die doen dat met alles. Dus ook bij Night Area. En daar heb ik me graag geërgerd. En nu kan ik het zelf masteren, samen met Jaap.
3: Nou, dat is een vak apart hoor. Dus,
2: Nou, mixen, master is een vak apart, dat klopt. Maar vergeet mixen ook niet, maar dat hoef ik jou niet te vertellen.
3: Nee.
2: En dan, we zijn veel langer met mixen bezig dan met master.
0: Ja, ja, je noemde net ook specifiek Seconds Out als voorbeeld. Probeer je dat live gevoel een beetje op plaat te vatten dan?
2: Ja, gewoon echt een beleving dat je inderdaad hele zachte 12-snarige gitaartjes hoort. En dat het dan eindigt inderdaad met ontzettend bombastisch. Nou ja, als je dat zou masteren als een worst, dan zouden die zachte gitaartjes ook keihard zijn.
0: Ja.
3: Ja.
2: Is gewoon niet de bedoeling.
0: Klopt niet.
3: Okay.
2: Nee, maar je kan ook overdrijven, dus we moeten wel een beetje oppassen om niet te veel.
3: Zeg, we naderen het einde van dit interview, helaas. Maar wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
4: Nou, we zijn al hard bezig met de derde cd, Trilogy. En ook daar komt weer een stukje Second Thought live-achtig iets terug. En ook weer een link naar Tokaj Bar.
3: Tokaj Bar, ja, die naam hebben we nog niet eerder gehoord.
4: Tokaj Bar, ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan? We hadden Burdens of the Mind, dus het nummer op de cd Burdens of the Mind. En daar wilden we eigenlijk een lounge nummer van maken. Eind van de rit werd het geen lounge nummer, maar werd het een symfonisch rock nummer. Toen Burdens of the Mind klaar was, de cd, zei ik tegen Gerben van joh, ik wil een lounge cd of een dance cd maken. Ja, zegt hij, prima. Ik heb toch ervaring met house muziek, dance muziek maken. Dus laten we dat doen. Dat werd ook hebbaar.
3: Oké.
4: Okay. Ja, je kijkt naar Mark. Mark ja, zingt er niet op. Nadine wel. Nee. Blijft er nog nooit naar geluisterd, geloof ik.
3: We hebben Jonathan gevraagd om track klaar te zetten. Dan blijkt het maar één track te zijn van 41 minuten, geloof ik. Hè?
2: 44.
3: Dus we kunnen er slechts een klein stukje van draaien. Dat gaan we zo doen. Maar niet nadat ik natuurlijk afscheid genomen heb van jullie. En jullie heel hartelijk heb bedankt voor jullie komst naar de studio. En de uitleg die jullie hebben gegeven. En ik hoop dat de luisteraars het ook zeer hebben kunnen waarderen. In ieder geval de muziek. Dat hebben ze al via onze top 15 laten blijken.
2: Jullie ook bedankt.
3: Graag gedaan.
4: Hartstikke mooi. En op naar de 1500, hè?
3: Ja, ja, ja.
5: Zeker.
0: We zijn hard onderweg.
5: Belangrijke mijlpaal.
3: Goed. Kondig jij het ook al bij aan?
0: Ja, Tokaj Bar Ocean Drive heet het nummer. Het album ook, trouwens. En dat is voor dit uur SymfoCity het laatste. Volgend uur zijn we er weer. Hebben we een tussen aanhalingstekens normaal uur. Met onder andere is het nieuw werk van de Flower Kings. En nieuw werk van de Noorse band ook. Genoeg reden om te blijven luisteren dus. En dit interview kun je natuurlijk ook terugluisteren op symfocity.nl. Zeker even doen. Tot volgend uur.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dooral Begens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Zo noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: moois in petto. Daar gaan we zo meteen al mee beginnen. Maar we begonnen ook met iets moois. Namelijk Axolotl van Marble Sounds van hun gelijknamige album. Het is een band rondom de Belg. Pieter van Dessel. Het is zo'n band waarbij je waarschijnlijk het niet echt prog mag noemen. Maar het is wel interessante muziek. En ik denk dat menig Symfo-liefhebber die hier naar Symfo City luistert ook van hun muziek zeker kan genieten. Dus zoek het eens een keertje op, mocht je het interessant vinden klinken. We gaan door met iets, nou daar hoeven we in ieder geval niet over te discussiëren of dat in ons genre valt, namelijk het nieuwe album van Dream Theater. Deze prog metal band is teruggegaan naar hun roots in zowel het thema dat het album behandelt, namelijk Parasomnia, dat is de naam van het album, dat gaat over, ja, hoe noem je dat, slaapgerelateerde stoornissen. Eigenlijk het theater van de dromen. Oftewel de Dream Theater. Dichter bij hun naam hadden ze niet kunnen blijven. En dichter bij hun oorspronkelijke line-up ook niet. Want Mike Portnoy is terug achter de drums. Het is niet dat hij geen goede vervanger had, hoor. Ik bedoel, Mike Mangini was ook zeker goed aan te horen. Maar Portnoy is na een goede 15 jaar gestopt te zijn weer terug bij Dream Theater. Nou, welkom terug, zou ik zeggen. En dat maakt ook meteen dat het album misschien wel vertrouwd klinkt voor veel fans. We hebben al heel wat singles te horen gekregen van dit album. Ze hebben, even kijken, Night Terror uitgebracht. A Broken Man is het album al vooruit gegaan. En er is Midnight Messiah ook al voor de albumrelease uitgekomen als single. Dus ja, nou ja, volgens mij hebben die hier bij Symfo City ook al wel eens gedraaid. Dus daar gaan we eventjes aan voorbij. Maar wat gaan we dan wel draaien? Nou, een lekker en lang nummer van Dream Theater. Kom er maar in met Dead Asleep.
1: Nieuw in Symfo City.

0: Dead Asleep. Het is geen heel erg prettige titel als je het zo uitspreekt. Het is wel een van de nummers op het nieuwe album van Dream Theater. Parasomnia heet dat. En het behandelt alle slaapstoornissen op deze aarde. En het omvat een reeks van ongebruikelijke gedragingen en bewegingen die tijdens de slaap plaatsvinden. Nou, daar hoorde dit nummer ook absoluut bij. Ik moet zeggen, ik vond het geen heel erg ongebruikelijke uiting van onder andere Mike Portnoy. Die deed gewoon uitstekend zijn werk op de drums. Hij is weer terug en dat is te horen. Het is meer dan op de vorige albums echt het oude Dream Theater wat je hoort. We gaan even een paar jaar terug in de tijd. 2015 is het jaar. En dat is het jaar waarin Lonely Robot opeens aan de oppervlakte verschijnt. Lonely Robot kenden we toen nog niet. Bleek al heel erg snel wel een bekende naam te zijn. Namelijk het solo project van John Mitchell. En die kennen we natuurlijk van de band Arena. Hij is daarbij ook nog steeds actief op The Theory of Molecular Inheritance. Konden we hem gewoon horen. Maar daarnaast heeft hij zijn creatieve uitlaatklep die hij Lonely Robot noemt. A Model Life, zo heet het recentste album uit 2022. Dat is ook erg hoog gekomen in de SymphoCity top 15, volgens mij op plek 4 of 5 of zo. Maar in 2015, toen begon het allemaal. Dat is namelijk het jaar waarin Please Come Home uitkwam. En dat is de debuut-cd van Lonely Robot. Meestal heb je dan dat de debuut-cd dezelfde naam heeft als de band of het project. In dit geval is het zelfs de track die een titeltrack is. Maar dan niet een titeltrack van het album, maar van de hele band. We draaien namelijk het nummer Lonely Robot van dat album Please Come Home.
1: Please Come Home. Lonely robot, your heart is beautiful, programmed to receive. We miss you now, lonely robot.

Zou die ooit thuisgekomen zijn, The Lonely Robot? Ik denk het wel, want anders had hij niet nog weet ik hoeveel albums uitgebracht. Gelukkig maar, dan mogen we nog langer van hem genieten. Je hoorde van het album Please Come Home, de titeltrack Lonely Robot van dus de gelijknamige band. Gaan we door met een band die binnenkort in de boerderij staat als een dubbele headliner. Samen met Temmik mag namelijk Rendezvous Point het podium van de boerderij onveilig gaan maken. En wel op vrijdag 28 maart 2025. Kaartjes zijn nog volop verkrijgbaar. Dus mocht je een beetje into de progressieve metal zijn, dan is het zeker een aanrader. En kun je twee bijzonder goede bands uit dit genre tegelijkertijd na elkaar, hoop ik, zien. Om een beetje op te warmen voor dat optreden gaan we iets draaien van Rendezvous Point. Mocht je niet zo van de prog metal zijn, wees gerust. Het is weliswaar wat harder, maar er zitten echt hele fraaie melodielijnen in. En het is bijzonder knap in elkaar gezette progressieve rockmuziek. We pakken even het meest recente album erbij. Dat heet Dream Chaser en is uitgekomen in 2024. Bijzonder fraaie albumhoes weer. Een knap staaltje moderne kunst. Het is wel een heel erg kort album hoor, dat ze het een album noemen en geen EP. Ja, nou ja, goed, vooruit. Het speelt net iets meer dan een half uur. Maar dan ben je ook wel eventjes platgewalst hoor. Ze komen absoluut over je heen denderen. En dat ga je meemaken. Stillwater.

Nou, dat viel toch nog wel mee, hoe hard het was. Stillwater van Rendezvous Point van het album Dream Chaser. Ze staan op 28 maart samen met Temmik in de boerderij. Dus mocht je van prog metal houden, kom dan zeker eventjes daarheen. En mocht je van prog metal houden en denken van, nou, dat was wel een beetje lafjes, dan heb ik goed nieuws voor je. Want zet je schrap, dan komt zo Vola je radio uitstromen. Applause of a Distant Crowd, zo heet het album waar we de track Alien Shivers van gaan draaien. Zet uw schrap, klaar voor de start.

Vola, Alien Shivers van het album Applause of a Distant Crowd uit 2018. Nou, dan is het nu weer tijd om eventjes wat gas terug te nemen. Je bent inmiddels geen band meer als je niet als een album zoveel jaar geleden is uitgekomen even een verjaardagsfeestje viert met een remaster. En ja, ook The Black Noodle Project doet mee aan die traditie die inmiddels toch wel is ingesteld door de grote namen binnen de muziekwereld. Deze Franse band heeft namelijk even op de kalender gekeken, gezien dat hun album And Life Goes On precies 20 jaar geleden is uitgebracht. Was ook hun eerste echte studioalbum. En daarom hebben ze een 20th anniversary remaster uitgebracht. Nou, dat is op zich geen overbodige luxe hoor. De productietechnieken hebben niet stilgestaan sinds 2004. En het album klinkt er een stukje sprankelender door. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt van de Black Noodle Project. Als je luistert naar hun latere werk, is dat echt meer focus op de instrumenten gaan liggen. En is het wat elektronischer geworden. Hier is het nog erg akoestisch en zelfs her en der heel erg vocaal georiënteerd. Bijzonder dus, maar met deze nieuwe frisse wind die de productie laat waaien. Zeker heel erg aangenaam. We draaien het nummer She Prefers Her Dreams van de originele CD en dus in 2024 geremasterd. En daarnaast een van de bonus tracks die ook op de remaster te vinden is, namelijk The Words I Have, een demootje uit 2004. Dit is de Black Noodle Project. Ja.

0: Je luistert naar Simpho City.
1: Ja, en zo is het ook. Je luistert inderdaad naar Simpho City, waar we de Black Noodle Project draaiden met She Prefers Her Dream. Dat komt van het album And Life Goes On, en dan wel de 2024 remaster daarvan. Ik zei het al eventjes, ja, een band is inmiddels geen band meer als je niet een feestje viert op het moment dat een bepaalde plaat zoveel jaar oud is. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor de Fransen van The Black Noodle Project. Ik ben benieuwd of ze het ook met de rest van hun albums gaan doen. Ook daar is productietechnisch soms nog best wel eens wat op aan te merken. Ja, het waren andere tijden, 2004, 2005. We gaan het meemaken. Dit in ieder geval was de anniversary remaster, omdat ze 20 jaar bestonden. We hebben heel wat moois gedraaid hier bij Simpho City. Maar er komt aan al het mooie ook een keer een eind. Zo ook aan deze uitzending. Mocht je het nieuwe album van Pattern Seeking Animals, dat heet Friend of All Creatures, nog een keertje willen beluisteren, luister deze uitzending dan zeker terug. Want in het eerste uur draaiden we van dat nieuwe album Another Holy Grail. En ook dit uur was er iets bijzonders te luisteren, namelijk het nieuwe album van Dream Theater, Parasomnia. Daarvan draaiden we het nummer Dead Asleep. Kortom, genoeg reden om nog eens eventjes terug te grijpen op deze uitzending. Dat kun je zeker doen op simphocity.nl. Publiceren we altijd de laatste paar uitzendingen en kun je ook onze bandinterviews nog terugluisteren tot heel lange tijd nadien. Allemaal leuke foto's ook. Misschien dat je ook nog even de top 15 uitzending wilt terugluisteren, mocht je die gemist hebben, of gewoon heel erg gecharmeerd zijn van die platen, want dat zou niet meer dan terecht zijn. En ook op progressieverok.nl kun je nog ons beluisteren, heel veel andere radioshows en bovendien ook heel veel non-stop progressieve rockmuziek. Jonathan Mezag heeft de techniek voor zijn rekening genomen en heeft dat meer dan voortreffelijk gedaan. Mijn naam is Timo Diedering en we eindigen deze uitzending met een demo van de Black Noodle Project die op hun remaster staat van And Life Goes On. En die heet The Words I Have. Tot volgende week bij Simpho City.
2: Please press play again.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.